Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, Hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Bezoek de Pinksterrommelmarkt in Maaseik van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaaseik.be.
6: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
7: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
6: Feel their magic and be there.
7: Get your tickets at dedoolhof.nl.
8: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
10: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger. Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
9: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
10: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
11: Honda Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
13: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liemekkerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liemekkerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
14: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
15: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
16: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
18: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
17: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
17: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris.
19: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
20: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
21: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
22: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
23: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
24: Bij Stocks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stocks, waar groen al 50 jaar thuis is.
25: Bij Stocks. Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Ro en Heze. Tickets op popontop.nl.
26: Kom naar Budgetplant. De grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL. 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant. Elke dag open. Budgetplant.nl.
27: Een parket of plankenvloer moet je beleven, voelen en zien. In de vernieuwde showroom van Bloemenpakket Kerkrade ziet u de mooiste vloeren in alle stijlen. Kom genieten en laat u inspireren in de showroom van Bloemenpakket Kerkrade.
28: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
29: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
30: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
31: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
30: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
31: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
32: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
33: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
32: 20% korting?
33: Ja, ook bij Pluim in Meijl.

Justin en Maren. Beter meteen naar Porta.

0: 2024, nummer 1. 2024, nummer 1. Lex Uiting en Chantal Jansen en laatste leentje.
1: Limburgse 100. 100.
0: De vraag is, wat werd het dit jaar? Goedemorgen, welkom op deze Hemelvaartsdag. Welkom bij de hoogmis van de Limburgse muziek. De 30ste Limburgse 100 is de godganse dag op de radio, op televisie. En ook op onze socials, u vooral te volgen. De lease werd per ston bijgewerkt op L1.nl. Er is een Spotify lease voor al die leuke leedjes. Want het volk had gesproken. Het klinkt een beetje populistisch om dat te zeggen. Ziek Romine Monk. Maar zo is het, want het is een keuzelease. Het zijn de beste leedjes uit Limburg aller tien van dit jaar. En Leedjes uit Limburg, dat zal ik met nadruk, het hoofd dus net in het Limburgse zie je. Dat geeft ze in this lease ook wat metmaken. Er zijn leedjes in angertalen, instrumentaal werk steed erin. Hoe dan nog, een dwarsdoorsnee van de muziek die in Limburg geproduceerd is, durk de jaren heen. 100 stuks met tegen Noor of Vief, straks bij Henk Hover, de nummer 1, met een winnaar of winnaars met een bokaal in de heng. We konden het feestelijk afsluiten. Maar voor Hunter een ganse hoop te gooien. Het is 11 op 8, dus gauw beginnen.
1: Nummer 100.
0: Met een leedje dat in 2004 laatste woord in de LVK-finale. Limburg worden het al aan Limburgse zeikleedjes. Maar nu wel, Christel en Bart en Einjoor op 100.

0: origineel is van John Hiatt in het Back of My Mind. En het Limbo-project Roger van Zundert maakte door Toes Fans, gezongen samen met Esther Snijders.
1: De Limburgse 100.
0: Op 99 in de This Year release. Nou, we gaan eens kijken of Limburg al een beetje wakker is, of er een beetje zin is in die Limburgse 100. Ja, dan kan ze reageren op de uitzending, op de lease of alles wat ze kwijt wilt via de beruchte L1-app. Overal gratis te downloaden. Ik benadruk gratis, maar wint ik dat allemaal te lastig is 0681425200. Dat is het nummer 0681425200. Roland bijvoorbeeld, daar had de wekker gezet. Goedemorgen. Ja, de mooiste muzikale dag van het jaar is begos. Ja, dat is het toch voor veel lui. We kregen echt op this lease reacties. Ik klink een beetje arrogant, maar uit de ganse wereld. Vooral stummers uit Canada en Australië. En ze komen overal vandaan. En wint die straks wakker werden of nog wakker zijn, dan gunt ze ook reageren. Verant gaat oude muziek in de lease. Net het Limbo-project toch al weg uit 2007, dat leedje. Maar er zijn jonge sterren aan het firmament. Wat dacht ze van Emma Kok, die bezig is samen met de Rob Menneband aan een wervelende theatertour, waar ze repertoire brengt en waar ze haar een verhaal vertelt. En ze steekt in de This Year release met Strijder. Handverdoor een nummer bij, volgens mij Gwala. Ja.
2: Limburgse 100, nummer 98.

0: Amakok. En strijdag...
1: De Limburgse 100.
0: Op nummer 98. Ja, dat stond op de L1-redactie wel eens zorgen. Zo van, werd er wel gestemd op jongerlui? Vervingen ook dat de jonge artiesten het podium moeten krijgen. Nou, één, zal ik dat altijd. Het is aan het volk. Twee, zal ik dat altijd. Jongerlui hand misselijk goed bereikt. Dus die moeten het in gang kunnen zetten. Wensen oproepje don, moet dat werken. En drie, de muziek van jongerlui werd provinciebreed gewaardeerd. En dat bleek. Emma Kok kiet gewoon met strijder hij in een hartstikke hoop stemmen. Kijk, ja, en de app dat begint te 3-0-6-8-2-1-4-2-4-0. Appje van Twan. Schone dag vandaag, de communie van Lars en Boch. Jammer van het weer, maar met de Limburgse 100, dat maakt alles weer groot. Ja, precies, misschien staat er een tent hingerum en dan kunnen ze de spiekertjes een beetje aanzetten richting L1 en dan kan ze een beetje metloesteren bij de thuisstap. Eens even kijken, hi, een appje. Geweldig, de Limburgse 100 is op de radio. Journey zit, goedemorgen. Ik loester natuurlijk elk jaar, alleen straks met mijn zoontje. Nou, het Oda Weert, geen voetbaltoernooi. Dus ik zal ervoor zorgen dat ze er ook L1 aanzetten. Ik kan het net missen. Ja, de kantine, die had meestal wel internet of zo, daar kiezen wel radio. Zendertje Durgjur, dat is geen enkel probleem. Ook een appje van Gea. Goedemorgen, gezellig wakker werden met de Limburgse 100. Fijne dag allemaal. Gea, fijne dag ook voor dich. Lexuiting is toch wel veel in het neus, veel in de aandacht. Dat had natuurlijk deels te maken met die prachtige, met dat prachtige concert, hè, in de Ziggo Dome. Samen met Frans Pollux en het Metropoolorkest. En dan zit ze in het nu, maar Lex had natuurlijk ook een verleden. En het begroet ooit met een bandje in Venlo. En zijn de fans van Lex dat dan vergeten? Het antwoord is nee.
2: Nummer 97.
0: Want Zoomar, zo heet dat bandje, steeds gewoon in de lease. Met 7.03. Het is nu 8.23 trouwens. Als ik niet verslopen. Nee.

0: als wel eens het gevoel, ik weet oud, ik zie dat dit liedje uit 1996 is. Schiendalen met de Limburgse meid, dat is, dames en heren, 30, 30, 30 jaar geleden. Esther bleef, maar dit is een classic en de vingst hem terug in de Limburgse 100. Origineel trouwens, net een jurke ouder, maar van de Kloostertalen, laten we dat net vergeten. Daar werden goede liedjes gecoverd, hey, in Limburg. En dit is origineel materiaal.
1: Nummer 95.
0: Carbon en de laatste koempel.
2: Het is nu stil en leeg, de honger

0: Lindos. En Kerkgoed Tropical op Veren nu getekend.
1: L.E. De Lindose 100.
0: Een liedje van dit jaar, zo richting de vastelovend komend oet en meteen de cultstatus te pakken. Zo wie het ganse social media platform Kerkgoed Tropical. Ja, dat kan verschillende dingen doen om een regio op te tillen. Kerkgoed Tropical deed dat met de Parkstad, hè, op deze manier. Weet je, met dat huilands en zo. En netwerken en oetkeringen trekken. En nou ja, garages vol met wietplanten, dat een beetje. En dan houdt ze natuurlijk door vuur, de laatste koempel van Carbon, waarmee een stuk geschiedenis wordt afgesloten, waar vooral op het sentiment wordt gezet. En dat is dan weer uit de jaren 70. Nou goed, dat is een beetje het spectrum van de Limburgse muziek die ze hier voorbij zien komen en huis komen. Verswinter de ganse dag tegen vier voeren gisteren nummer 1 huren van de Dissure-release. Flink opgestemd. Het werd eigenlijk elk jaar wel meer. Lujan behoefte aan werk uit eigen provincie. Dat vingen vier als regionale omroep natuurlijk fantastisch. Ik zou een beetje rond te nazen en rond te lezen en zoog. Soms denk ze, ja, dat is een beetje een rare vraag, maar wie lang is dat ook alweer dood? Toen ging ik opzoeken en toen zag ik, oh, dat is ook al gebeurd, maar bijna 20 jaar. Benny Nijman, overleden Soesterberg in 2008. Geboren natuurlijk in Maastricht in 1951. En in de maag in zo'n lees, wie de Limburgse hond natuurlijk net te veel verklappen en zo. Het is allemaal toch een beetje spannend. Watch State War, we werken er toch per stond bij op de site. Maar Benny Nijman, gewoon echt noedriëne. Maar een kump later, deze dag onnog voorbij. 93 is dit, waarom fluister ik je naam nog?

0: mensen op televisie. Prima leren box toch van Benny Nijman. Niks mis met.
1: Limburgse 100.
0: Op en daar reden nuttig met de Waarom fluister ik je naam nog. Om kwart vuur nu. Goedemorgen, dit is Hemelvaartsdag. Ik heb me voorstellen dat ze misschien het begin van de uitzending gemist als de Limburgse 100 traditioneel op de radio voor de 30ste keer maar lees. En voor aantal prachtige liedjes gehad. Met nu net natuurlijk nog Danny Nijman en Cabon en Verhand Kerkertrop. Ik al van alles al gehad. En de kansen reageren op deze uitzending, op deze dagen, op die geveul daarbij via onze app 0682 142 400. Of even downloaden. Appje van Jan. En van de schoonste radiodag van het jaar zetten. Bjorn, lekker loesteren naar alle chique leertjes en veel kippenvel. Groetjes. Dankjewel, jong. En we kregen ook audio-appjes. Want ja, daar kan ze geen inspreken. Diana, goedemorgen.
2: Goedemorgen op Hemelvaartsdag. Tenminste, mijn leertjes die we kunnen storen. Ja. Storen in ons eigen Limburgse taal.
0: Dankjewel. Ja, nee, ik denk dat ze met Benny Nijman in het Nederlands ook wel best weggekomen, Diana. 0682 142 400. Gewoon voor inzetten als nummer voor al die reacties uit de provincie. Dankjewel daarvoor alvast. Andy en Roy stond komende zondag in een uitverkocht openluchttheater op een jubileum te vieren. Maar ze zijn natuurlijk ook actief geweest, beide als solo-act. Voor grond naar Roy Willems, waar flink op gestemd is. Ik ga even net gevolgen of dat door een campagne of zo gaat komen. Maar, ik kan nog de Andy en Roy hype zien natuurlijk. Hoe dan nog, in this lease met Gek op Dich. Welk nummer?
1: Nummer 92. Ah, ja.

0: Ja, dan wordt nog lang doorgezongen in Paradiso Roanesse en het Metropoolorkest en Limburg.
1: De Limburgse 100.
0: Ja, kijk, nog gaat u verklappen. Het Metropoolorkest steekt dus ook in de Limburgse 100. En, dat is dan de spoiler alert, vaker dan één keer. Nou goed, dan hoor ik het nu even bij. We zijn bijna het eind van het eerste stuntje van de Limburgse 100. Het is een hemelvaartsdag 2026. Voor nog eens even kijken voor de Bietje Oetslopers. Wat voor land gehad van Begoesten. Op nummer 100 met Christel en Bart en Einjoor. Het Limbo-project met Toes stong op 99. Emma Kok op 98 met Strijder. Zoemaar, het bandje van Lex Uiting van Vreugde op 97 met 7.03. De Schientaler op 96. Limburgse Meid op 94. Hoever Carboon met De Laatste Koempel. Nachtvlinders en Kirchho Tropical. Dat kan ik niet betalen. Op 94. Op 93 Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? Op 92 over Roy Willems. En Gek op Dich. En zojuist op nummer 91. Roanesse samen met het Metropoolorkest. En Limburg. En daar hangt er nog in. Hè, vuur dat voor richting het neusgrond. En dat is een liedje. Ja, het is een classic. Want natuurlijk steed in de lease. Maar ik had erbij geleerd dat dit met name op Groetgen Hei. Dat is toch in de buurt van Heerle. Een enorme Vastelovensklassieker is. Dat is echt waar. Henk Hover, op nu gedicht met de Prins van Ophoven.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Reimerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Ozenbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
6: Elke keer na een dagje met de kleinkinderen voel je 's avonds pijn onder je voorvoet.
7: Oh,
6: herkenbaar? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
8: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
9: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
10: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
9: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
10: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerne en Maastricht.
11: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
12: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
13: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
14: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
16: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
15: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
7: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
15: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden.
17: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
18: Of je nu zakelijk een auto, bedrijfswagen of fiets wil leasen. Samen kiezen we de leasevorm die het beste bij jouw situatie past. Zuidlease. Zuidlease. De leasemaatschappij voor het zuiden.
17: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
19: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
20: Een nieuwe vloer plaats je met liefde en vakmanschap. Bloemenparket in Kerkrade heeft eigen vakmensen die als geen ander het vak verstaan om parket, planken, vinyl en laminaat perfect te leggen. Kijk voor staaltjes vakmanschap op bloemenparket.nl.
19: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
21: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via blt.nl.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Best of Brass en European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
3: Wij tellen af van 100 naar nummer 1.
4: Liefde voor Limburg.
3: Limburgse 100.

0: Ja, Ben vertellen, jongens. Och, wat is dat toch leuk. Nummer 89, oma en opa.
1: Limburgse 100. 100.
0: Ja, en Leedje uit 1991 al werk. Geschreven door Frans Boermans. De illustere Frans Boermans samen met Ben Verdelle. Van het album Mien Jeugd. Flink opgestumd. En dat Ben Verdelle het lekker deed. Kan natuurlijk ook te maken met die vuurstelling. Leedjes van de Vrijbuiters. Over en over het uitverkocht. Ik ga het vermoeden dat dat zo is. En dat geest ze later in dit lies nog merken. Om 10 op nu op deze hemelvastdag. Goedemorgen, leuk dat ze erbij bent. Dit is de hoogmis van de Limburgse muziek. De Limburgse 100 PES 4 voor op radio en televisie. De kans online op onze socials metkieken. De lies werd bijgewerkt op de website L1.nl. Gekker stond, Christen de Leedjes die stond voorbij zijn gekomen. Nog een keer... Nou, onder de naast gevreven. En dat geldt ook op Spotify, hè. Dat is een verhoogde, daar kennen ze al die leuke liedjes loesteren. En dan werd er geappt naar de uitzending. Dat is natuurlijk superleuk. Een 06-8415-2500 met een appje van Gerard. Wat een begin van de dag, ontbijt. En dan op weg naar Noordwijk met natuurlijk L1 aan in de auto. Fijne dag allemaal. Gerard volgens mij op de FM-kunsten zo'n beetje pis halverwegs Brabant. Misschien had ze wel DHB, kent ze nog veel langer loesteren... tot aan de stadspoorten van Noordwijk. Weer zal het zagen. Eens even kijken. Mariet, goedemorgen. Wakker, radio aan Limburgse 100. Heerlijk, zei het. Jongen, wat een leuke muziek. Zoek erin voor vandaag wel een chic bedank. En groetjes van Leontien. Dankjewel, Leontien. Noorderkoffie, geet het los. Dat zit Mark. Groeten van het hengen. En een appje van Edward. Goedemorgen, hier uit Groningen. Een mooi programma. De Limburgse 100 van L1. En dankjewel voor het appje, Edward. Ik kan me voorstellen dat op een hemelvaartsdag in Groningen net zo gek veel te doen is. En dat ze dan even schakelen naar Limburg. Goed idee, want voor zondag de godsganse dag met liedjes van toen en met liedjes van noen.
1: L101. Limburgse 100. Nummer

0: Twin het liedje van het Regio Songfestival uit 2023 alweer. Emmy Akkermans en het laatste rondje. Het schreef er zelf overigens aan met en bliet lekker muziek uitbrengen. Dus heb je verwacht door nog een hoop van vergonten, nog veel van Emmy zie je en van Emmy ook huren. Weer met de Lies nog een beetje Frans Pollux vertellen, mij dat. Een van de oer-Limburgse Venlose zeikleedjes. Het is voor altijd een Venloneer. Jacques-Paul Joosten, Joost Cornet, Chris Vervoort, Chris Tenu, JC Kwadraat. De Limburgse 100.
1: Op nummer 87.

Op 86 het LVK winnende leedje van 2016. En dat is toch ook alweer een flinke tijd geleden. Het lukt het Spiggenspan overigens in totaal 4 keer om het Limburgs van Slovens leedjesconcours te winnen. En dit is misschien wel een van de grootste classics. Maar daar mag je zelf even voor nadenken. Op deze hemelvaartsdag. Het is toch slecht weer, dus ga denkwerk, krijg je koord. En appen ook net 0681-4255-00 de Limburgse 100. Appje van Christiane. En wij, Yvonne, Jesse en Christiane, willen de groeten doen aan onze zus Annie. Zij luistert in Groningen ook naar de Limburgse 100. Ja, er is toch echt niks te doen in Groningen, want jullie zijn aan het zeuken en stemmen af op L1. Ontzettend goed idee. Heb je van Emiel de Zet. Goedemorgen Ruud. Ik ga voor Frans Teunis. Vier gewoon nog niet naar hoes. Geweldig. Groetjes en een fijne dag dus van Emiel. En nu zijn de stembussen al een tijdje gesloten, Emiel. Dus ik hoop dat ze naar l1.nl/Limburgse100 is gegaan. Wees terug of zo. En dat ze door die stem was uitgebracht. En dan kan het zomaar zien dat had metgeteld. En ik kan het ook zomaar zien dat we het leedje weer op deze hemelvastdag nog gewoon tegenkomen. Gewoon nog niet naar hoes van Frans Teunis. Dus nu nog net, toch nog wel een gans rustig leedje even. Het is van eigen hand. René Kaufman en Michiel van der Grint schreven het. Uit het jaar 2007 alweer is dit Mensen Kinder steed in de Limburgse 100 op nummer 85 met Vroeg Mien Hert. Als het goed is, gewoon formuleren. Nou, dit is een appje. Ja, is ze.

Mensenkinder en Vroegmienhert in de Limburgse 100. Vergond nog een leedje met Sloveense oorsprong. Slavko Auzenik en zijn originale Oberkrainer brachten het uit als Hey Slavko, spiel ons eens. Wij kennen het als Frans Teunis en de Nachtroven. De grootste Limburgstalige hit ooit in Nederland. Scheng ondergang natuurlijk in de Limburgse.

0: on the gang. L1 Limburgse 100. Ja, met dat Oekraïne erin natuurlijk. En dan had ze een joegietza nodig. Ja? Ik kom gaan net zo hoog. Maar dat is ook Frans Steunen zelf net. Nee, dat is Joep Servet. En Henk Hoven ging door nu eens op bezoek. Waarom Joep? Bist u immer degene met het hoge stumke met en al die nummers?
1: Hey, ik ben Joep Servet. En sinds 1994 werkzaam bij Marlestone Music. Als zijnde studiemuzikant, arrangeur, technicus. En sinds 2004 ook eigenaar. Dus we hebben het overgenomen van de welbekende Beppe Kraf en Connie Peters. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Sinds 1994 alles van Beppe Kraf, Erwin, Thea Marij, Big Bang, Wiedrij. Ik kwam al heel lang, als kleine jongen al, bij Daan Smit in Maastricht. En in een keer komt Fred Meijs van... Goh, Joep, ik ben een liedje aan het opnemen met Frans Steunis en de Nachtwolven. En dat heet Schengen de Gang. En ja, wist die niet iemand deze nu jodel... Ik zeg, wat bedoel je? Ja, wist wel, zeg, nou, dat ken ik wel. En toen ben ik metgegaan naar de studio, naar de Uurkant. En op Schengen de Gang, de Joegietza, dat ben ik.
2: Ja. Even voor de kieker luisteraars, dat klinkt zo.
1: Ja, ik ken het niet meer. Nee, ik heb mijn kopstum is weg. Dus, okay. Ja. Nou, het grappige was dat eigenlijk in die tijd was dat zo goed als het eerste liedje in het Limburgs Oberkreiner gecoverd. En al heel snel moest er een ganse cd komen met allemaal dat soort muziek. En moest ik op heel veel van die pleetjes in de studio die joegietza's komen doen. Nou, op een gegeven moment had ik daar zo genoeg van dat we dus dat ik gewoon vijf, zes van die dingen heb opgenomen, op een datje gezet. En iedere keer als ze dat nodig hadden, wordt dat vanuit dat datje ingestart in die opname van toen. Zodat ik eigenlijk daar vanaf was. Limburgse meid van de Schintaler, daar zit ook een joegietza, dat ben ik ook. En zelfs later nog, ik weet niet of de lui nog Liste Almoet Romeun kennen, die hebben zelfs daar een liedje over gemaakt. Joep de Jodeleer. Dat heb ik veelvuldig als jodelaar op alle Marlestone producties te wereld.
2: Moet je eigen droog achteraan rond, toch?
1: Nou, dit is al heel hees.
0: Ja, Joep zo ver. Ja, dus op een gegeven moment knettergek hoe het toen dat het de ganse tijd moest doen. Maar voor een goede gage op Roelof en partijen, ik ga ze nog een keer bellen. Misschien kunnen we het nog even een paar keer doen. Waarom nog niet? Welkom op deze Hemelvaartsdag bij de Limburgse 100. De 100 beste Limburgse liedjes aller tijden van dit jaar. Alle talen, alle hoeken, alle leuker komen ze vandaan. Maar we gaan nu toch wel echt naar ons eigen Limburgs plat.
3: L1 Limburgse 100. Nummer 83.
0: En voor de tweede keer komen ze tegen in de lies. De laatste koempel al gehad. En dit is koempel Sheng. Van Carbon. On the gang, zou ik zeggen.

0: fenomenaal en titloos. Jan Verstappen, check het via de app 0684142400. Jan, ik denk dat ze gelijk was, want het is toch tegen de 50 jaar oud en ze komen alle nu voorbij in de Limburgse 100.
1: Nummer 82.
0: Paul Gert recenter materiaal. Hey, dat is het Metropoolorkest waar ik hier verhoeten ze ieder al met rauwe lenzen en Limburg. En dit is van recenter datum. Lex Uiting, Frans Pollux. Nooit gon ik weg met het Metropoolorkest dus.
2: Huur de muziek. In de Rijn zink.

0: En het reuzenrad op 81.
1: L1 Limburgse 100.
0: Ja, en Erwin Breepoels natuurlijk, bekend van het Merkur. In deze periode, 2001, noemde zich ook nog Erwin van het Merkur. Maar dat van het Merkur is inmiddels weggevallen in de artiestennaam. En dat begrepen we van verkennen hem alle nu en voorzien hem u vooral nog altijd na al die jaren. Even een rondje langs de velden, dus kijken wat er zo binnen kunt via onze app 0682152400. Ja, welke het enthousiasme aan leugen, want voor zeugsgesdoe, het veldboeket van Thij en Marij werd aangevraagd door Jos en Angeline. En ze even kieken, Michoen Mestreeg werd aangevraagd. Maar ja, weet je wat het is? Dit zijn het eigenlijk allemaal verzoekjes. Alleen van de ganse provincie en wie te boete. En de stumbussen zijn een paar dagen geleden al gesloten. Dit is de Limburgse 100 verzoekjes. Kennen allemaal nog Robert Jansen voor Postbus 31. Geen enkel probleem. Maar nu is het wat het is. En hand voor een veelzijdige, mag ik wel zeggen, Limburgse lied samengesteld. Met z'n allen, want er zijn duizenden en duizenden stemmen uitgebracht. Eens kijken wat we nog meer binnenkrijgen van de app. Ja, eens even kijken. Oh, daar zitten jullie in het buitenland. Dat is wel lekker. Want we kregen een appje van Ed en ook van Ilse. Geneten van de zon aan de Middellandse Zee. Oh. En op de oerdupjes de Limburgse 100. Veel succes met de uitzending. Dankjewel. Geniet van de Limburgse muziek en van de Middellandse Zee. Dat kan volgens mij prima samen. En ik ga ook nog een appje. Moet ik hem even opzoeken. Uit Blanes. Volgens mij is dat aan de Costa Brava. Ja, ik dacht het wel, hè. De buurt van Barcelona door, ook in Noord-Spanje. Maar is het vast lekkerder weer als op deze hemelvaartsdag. Want we zijn toch wel het klachten over het weer. Ja, het is wel ultiem radio- en televisieweer. Zo is het ook maar weer. En dit lees we over tegen uur of vijf deze middag bij Henk Hoven, de nummer 1 grond trainen. Maar wie wil er dan nog te gooien?
1: Nummer 80.
0: Ja, precies. Dat zijn er toch nog veel. Roy Willems.

0: Willems en ik wil met de glijbaan.
1: De Limburgse 100.
0: Ja. We hebben bijna een stuntje gehad. We zijn om Angoer Begos, dus we zijn een aardig stuk onderweg. Voor de lui die op deze hemelvaartsdag met een beetje minder weer nog in bed gaan liggen stinken, ik begrijp het volledig, Joop. Maar dit hand voor deze stunt gehad voor Begoesten. Met Ben Verdelle op nummer 89. Oma en opa leed je weer terug in de lease sinds 2018. Emmy Akkermans op 88 met het laatste rundje. Voor altijd in de Venloneer. JC Kwadraat 87. Spik en Span op 86 met de kampioenen van de nacht. Ook een paar jaar weg geweest, Lies, maar ze zijn er weer. Mensen Kinder op 84, Vroeg Minert, Frans Teunis en de nachtrover Scheng Ondegeng op 84, door Koempel Scheng van Carbon op 83 dit jaar. En op 82, Frans Pollux, Lex Uiting samen met de Metropoolorkest en Nooit Gewoon Ik Weg. Verhouwen Erwin op 81 met het Reuzenraad en net Roy Willems. Toch profiterend ben ik bang van de Andy en Roy Hap met komende zondag dat de concert uitverkocht in het Openluchttheater. Ik wil met dich leven stong op nummer 80. En dan gewoon voor een nieuw het stuntje radio aansleten met een leedje dat, dan moet ik even kijken of ik alle leng had gehad. Ja, volgens mij wel 17 leng op nummer 1 had gestangen. En het kump echt uit Limburg op 79 Pussycat met Mississippi.

0: knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
8: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
4: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
5: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
6: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitepro.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wij tellen af van 100 naar nummer 1. Limburgse 100.
3: Dit is L1.
2: Nummer 78.

0: Frans Kronenberg en wie daar Hergoed Limburg had gemaakt.
1: Limburgse 100. 100.
0: En de disjurige Lies op nummer 78. Maar wordt natuurlijk LVK-winnaar in het jaar 2002. Met dit door Ik Ben Ergens geschreven leedje. We hand even goed nagedacht deze week door Uverman. Volgens mij is dit de laatste solo-artiest die het LVK had gewonnen. Dat is toch net niks. En ik had afgelopen jaar een groot verhaal over dit leedje gehoord. En het is namelijk dat het aanvankelijk wordt aangeboden aan een moderne. Of die het net willen doen. Door Hergoed, dat is natuurlijk misschien ook wel meer kerkgruis wie Gulpens. Ik weet niet of ze dat een Gulpens aan. Door Hergoed durf ik net met zekerheid te zagen. Maar Umber de Nerven zag, ja, we schrijven toch echt eigen repertoire. En wie leuk dit leedje ook is, vier gunt net doen. Toen gingen naar Frans Kronenberg en daar won het LVK heen met Zoek en het Goor. En zo balansen ook nog eens naar die LVK-wins in de Limburgse 100. De beste Limburgse leedjes aller tien van dit jaar. Er is flink opgestemd. Dankjewel daarvoor. En er werd flink met geloesterd en met beleefd. We kregen allerlei appjes binnen. Uit alle hoeken van Europa zou ik wou zagen. Van de Costa Blanca en de Costa del Sol. Ze komen overal vandaan. En van Bea. Goedemorgen Ruud. Ik ben vanaf 8 uur in het geneten van de Limburgse 100. Fantastisch dat L1 in de ganse dag ons Limburgse rijkdom via radio en tv ten gehuren brengt. Heerlijk die diversiteit aan dialecten en artiesten. Daar kan geen songfestival tegen opboeksen. Lekker Ruud. De Rieste Vlaan ziet de goed uit. Dat appt Erik nog lormes maken. Ja, de hand voor net Lotte aanrukken. Ik vind dat wel een beetje passen bij de Limburgse 100. Hij vergont de bier met This Lies. Met leedjes van toen en leedjes van nu. En volgens mij zijn alle zweetdruppelen van Paradiso nog niet eens van hem afgevallen. Dus ik ken geneten. Misschien wel voor de radio op 77 Jontaan.

0: 76, morgen Patazie.
1: Limburgse 100. 100.
0: Met het samen einde drinken. En dan ziet zich dan toch dat een gans klein campagnetje wel kan werken. Het stiekem toch gebeurd in Wiert. En Wiert had zich samengepakt. En dan kiezen die Leentje, het omarmde Leentje in de Lies. Morgen Patazie dus. Leuk, goed gedaan jongens. En hier zijn we nog volop bezig. Dus er komt nog van alles aan. Even de tweede keer rondvieren naar Benny Nijman. Geboren in Maastricht natuurlijk. In 1980 doorgebroken met ik weet niet hoe. Kent het liedje wel, hè? Maar hij bracht natuurlijk ook Limburgs repertoire uit. Er kwam een plaat uit, Terug naar Blauw Dorp, hoort hij. Met de liedjes die hem natuurlijk refereerde aan zijn jeugd. En een doffing voor Truc nu in de Lies, de Limburgse 100, Mie Maastricht. En steed op 75, Benny Nijman.

0: Orgon.
1: Limburgse 100.
0: Dit jaar op nummer, mag ik even goed kijken, nummer 74. Het liedje geschreven door Dwayne Horbach. Nugende op het LVK van 2020 alweer. God, wat blieb de tiet. Dwayne Horbach en Sianne Vissers uit Neer dus. Dwayne zelf uit Gulpen. Met Spring Levend, die nog niet zo lang geleden is even bij elkaar aan het gezet. Van hey, dat Spring Levend, wat betekent dat nou eigenlijk nog voor ons? Willen we dit nog wel? Hoe stond voor in het leven? Ah, ze hebben vanavond nu gekald en doorgaan wordt het motto. Dus ze zijn er nog altijd en de vinger voor. Natuurlijk gaan niet erg met een race door de tiet in de Limburgse 100. Komen voor u vooral goed. Eens even kijken wat we nog in de app met krijgen. Een super fijn programma, zet Lia. Nou, dat is kort maar krachtig, maar toch een compliment. Dus steek ik in de tas en ik geef het deur aan de collega's Lia. Dankjewel. Goedemorgen Ruud. Groetjes uit Helden op de camping. Gezellig aan het loesteren naar de schönste liedjes van Limburg. Succes nog vandaag. Groetjes van Monja. Oh ja, dankjewel. Geen het of ze uit Limburg komt of toerist best, maar mag verder niet doen. Kikker loesteren is welkom natuurlijk. En vermerken dat in de rest van het land niet zoveel te doen is. En dat vullen u dan toch maar eens gaan zoeken. En in Limburg bij de Limburgse 100 uitkomen. Ja jongens, verlekker de maar eraan hier. Wat hij voorbij komt de ganse dag. Echt hoor. Goed, dus even kijken. Goedemorgen Ruud, zet Jacques. Lekker loesteren naar de L1 Limburgse 100 met de groetjes. En vullen u ziet bij mij in beeld. Wensen via TV Kieks ergens in de Rieste Vlaarstoor. Moet nog een stukjes uverzund of voor dat dan kunnen komen brengen. Ja, ik zou het graag willen, want ik kom echt niet gans opeten. En ik denk met Sjoer dadelijk en Henk erbij dat het ook niet gaat lukken. Dus we weten beter het over. Dan zal ze zich even in Ambi moeten melden. Goed, viergrond maar eens durg met dit vrolijke en prachtige lies. We komen uit op nummer 73. Haha, door het fietsenframe. En in de wals met Maria in de Limburgse 100. Laten we maar komen, jongens. Ja.
2: Kom, snap ik eens allemaal.

0: Frits de Vreem en een wals met Maria.
1: L1. De Limburgse 100.
0: Met Bert en Raymond de Kwaadvlieg die voor mij zogen optreden met Kieks op televisie. En ik weet dat het hemel en aarde bewogen had om ze nog eens een keer dit liedje te laten zingen. Dat is gelukt in het Tiekenzingprogramma van Henk. Daar worden best wel geen telefoontjes en geen twijfel aan vooraf gegaan. Maar ze wilden het dan uiteindelijk toch nog maar een keer doen. En ook dat zijn mooie beelden die veel vast nog eens een keer fijn grond wegzetten. Ergens online en ik ken ze ook wel drukvingen op de site. Dat is verder geen probleem. En de wals met Maria fiets. Frame dus op nummer 73 en de vuurhal voor springlevend op 74 met doorgaan. Goedemorgen, leuk dat ze loest als Hemelvaarsdag. Het is een traditie, hè. Voor de 30ste keer is dit de Limburgse 100. De 100 beste liedjes aller tien uit Limburg van dit jaar. Want ze werden elk jaar opnieuw samengesteld. Niet door Gos, maar door al die duizenden stemmers binnen en buiten de provincie. Fietsenvreem kreeg een appje van Maria. Heerlijk, wat een leuk oud filmpje. Oude bekende, jaren geleden, Sjoen. Nicole appt 0681-152-500. Heerlijk geneten met de muziek. Keihel. En lekker kloemelen in hoes en vooral hel metzingen. Is toch niet eens de huurt of het vals is. Ik denk dat ze vrij stond woensdag, Nicole. Of de televisie of radio zo helaas hoor. Een fijne regenachtige donderdag met de groeten uit Grubbe Fors van Jarka. Ik kreeg een fotootje van Huub. Hallo levensgenieter. Nou, zo werd ik net vaak aangesproken. Het is een heerlijk L100 weer met de veutjes op de bank loesteren naar de Limburgse 100. Zit iets over hebt, kom dan maar naar de grootste braderie van Nederland in Gebrook. Groetjes van Huub uit Gebrook. Nou, wens toe met de veutjes hoe ik zit. Zijn best zelf nog net door, Huub. Ik heb misschien later vanmiddag. Heel fijn programma, zei het Marij. Al jaren favoriet, groetingen uit Kapel. Dankjewel voor het deurchecken. 0681-152-500 is het nummer, wensen Gert Kwietwils. Vergond nog een leedje dat, in ieder geval zolang ik geen werk, Gitterjoor in de lease had gestangen. En terecht is het ook wel, want het is natuurlijk een ode aan onze bevrijders. En een klinkt gewoon naar al die kruidsjes die daar stond. In Mergerote, de Schientaler.
2: Mijn naam is Wien Hoosbeek.
0: En dit nummer is 72.

0: Stel maar op 70. De origineel is een beetje dit, hè? Oorspronkelijk uit de jaren 50. La Anselma van Luis Perez Meza. Maar het wordt een hit, Los Lobos. Hun afgeklink stukje, 1983. Cuando te casas con el otro a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. En Jacques Poels wore discjockey in de jeugdshows.
1: De Limburgse 100.
0: En op zondagmiddag gong er door het pleitjes drie naar de eigen collectie. En er zo deze bij en dat volk ging los. En toen dacht Jacques, hey, kennen vergeet met. En zieke dat vandoor gaat met kennen, want het liedje is een Rodense versie, dik 34 jaar oud. En steed in de Limburgse 100 en ze spelen het op elk concert. En zo moet dat ook in Limburgse 100, dus dit jaar op 70. En ik hou gans lang gerekend, rekenmachine erbij en allerlei computers en moeilijk kiekende lui. Maar vorig jaar komt 90% van de liedjes in de Limburgse 100 van Rodense. Er worden nu, namelijk van de 100. En dat is dit jaar misschien wel anders. Dat weten we maar nooit. Dit wordt, ik ga vertellen, de tweede keer dat we ze tegenkomen. Nu dan met Bestelma. En even geleden al met Limburg. De versie samen met het Metropoolorkest. En ja, om wie voor wie. Vooral voor de nummer 1 van Disley's gedreend. En dan Hasse met kennen durven. Voor wie vaak Rodense. De beruchte Limburgse band uit Amerika. Die alle prijzen en alle eer toegezwijd had gekregen terecht. In de lease stond. Vergond nog een artiest der het landelijk groot had gedoor. De aangezien roots net is vergeten. Want brengt een leedje van, nou, zijn vuurgangers uit eigen dorp zou ze kennen zagen van Schengen de Gang. Vier komen, ik denk aan dich, tegen op nummer 69 in de versie van Cornelius Leonardus.

0: ons muzikaal DNA in de Limburgse 100. Met Cornelius Leonardus. En ik denk aan dich.
1: L1. De Limburgse 100.
0: Ja, door gebeurde dan nu de 100 beste liedjes uit Limburg aller tien van dit jaar. Er is flink op gestemd en er werd flink op gereageerd. Dat is toch wel superleuk. Dat gebeurt allemaal via de app 0681452500. Want eens even gaat de post gaan afhandelen. En heb je van Truus al twee van mijn keuzes voorbijgekomen. Fijne dag, Ruud. Dankjewel. Fijne dag voor dicht, Truus. Ja, het is een gans democratisch proces geweest. Dus ook 10 liedjes komen langs. Een appje van Toon en Marijke. Ook in Brabant luisteren we naar L1. Kunnen we misschien een muziekske al vragen? Maar niet uit wat. Alles is gezellig. Onze zoon Carlo woont er rond en luistert. Wil hem ook graag veel groetjes doen uit Boekel. Thanks. Liedjes aanvragen, dat moeten we ook in Brabant even uitleggen. Dat doe je bij het beruchte programma Postbus 31 hier bij L1. Iedere zondagochtend met Robert Jansen. Deze lijst is af. Daar is flink op gestemd. Dit is wat het is. Ik kan alles aanvragen, maar ik kan daar niks van draaien. Want dan zou ik de lijst ondermijnen. En die is hartstikke belangrijk. Eens even kijken. Ik hoop dat Drekprinses erin steekt. Oet Austro, succes met de uitzending. Dat zit Kees. Marjan, kijk mee op televisie. Ja, dat is een verhoogd nederling op de radio. Hey, kijk door. Sjoertje is er weer. Sjoertje is nu weer even weg. Maar zo meteen tussen 11 en 2 neemt hij een stukje van mijn uur. En drinkt al die leuke leedjes. Mario, nog een appje. Wat een gezellig programma. Is dit toch altijd fijn om te loesteren. Ik woon in Gebrook. En ik denk niet dat ik naar de praterie kom. In tegenstelling tot Huub eerder. Maar Mario, bliet het lekker bij de radio of bij de televisie. Vind ik op zich een prima idee. Niks mis met. Eens even kijken wie vraagt over Erwin al. Dan moet ik even druk in de lease scrollen. Ja, dat hebben we pas 1 keer gehad. Ja, zie ze, dan klopt de administratie. En dan kan we hem rustig goed drinnen. Want er staat natuurlijk met Ich blijf altijd met die dansen. In de Limburgse 100. Op
2: nummer 68.
0: Ah ja.

0: Ik blijf altijd met dich dansen. Van Erwin.
1: Limburgse 100.
0: Op nummer 68 stingen dit jaar. En domet bijna weer aan het eind van een stuntje Limburgse 100. Voor de Oetslopers op 78 houden we Frans Kronenberg. Wie er hergoed Limburg had je maat. Jontana op 77 met de kantine. Moeren Petazi. Samen einde drinken op 76. En op 74 Benny Nijman. Mie Mestreeg. Springlevend. Oetgulpen en neer op 74. Doorgaan. Fietsen Vreem in de wals met Maria op 73. En vrouwen de Schientaler. Mergrote in de lies. Rowenense op 70 met Bestel maar. Cornelius Leonardus, ik denk aan dich op 69. En Erwin, ik blijf altijd met dich dansen op nummer 68. En dan is het zo meteen. Zelfs in de app wordt al aangekondigd. Sjoerd. Hey Sjoerd, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: En nu wil ik jou weten wie het met je geet.
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je er zin in?
2: Veren bezinderen. Heb je dat ook?
0: Dat zeg ik altijd. En nu kunnen we het transferpas. Ja. Is dat leesje 3 dadelijk?
2: Dat mag niks over.
0: Oh nee, dat is waar.
2: Nee, dat is de Limburgse 100 is gewoon wie een schoenste cadeau wat ze uitpakt. Ja. Als ze dat op zich af laten komen. En uiteindelijk huurt ze weer op Enstedt.

0: heerlijk voor als ze bijvoorbeeld de caravan klaarmaken is. Of een kinderkamer veerder gaat maken. Je kind gaat lui natuurlijk.
1: Ja. Of dus, frikadellen bakken. Ja, ik kreeg een foto van deg van frikadellen. Wat is dat precies?
0: Nou, ik volgens mij krijg die ieder jaar. Ja. Een vast illustreer. Die weer of geen weer.
1: Mark, ja.
0: Frikadellen op de barbecue, hè? Geloof ik wel goed.
1: Het is de hemelvaart traditie. Dan de barbecue aan, frikadellen erop en naar de Limburgse hondenloes.
0: En volgens mij komt er achter het pels bij kieken, ja. Ik zo.
1: Nou, god, het is dus het angst van een communie, hè?
0: Dat is hoor. En ik huur eigenlijk niks wat ik niet lekker vind.
1: Zo is het. En de geest nog een ganse hoop uren was ze lekker vindt, trouwens. In zijn
0: zeker.
1: Mag ze zelf goed drieën. Wie leuk is dat?
0: Heel leuk.
1: De Limburgse 100 geeft volle vaart door. Zo meteen met Sjoerd. Sjoerd, veel plezier, man.
0: Dank je.
1: Yo. Ja, die clipjes is soms een beetje...
0: Ach, even wachten.
1: Ja, precies. Maar nee, doet. Nummer

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meester.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
5: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
7: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
8: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Wij tellen af. Van 100 naar nummer 1.
11: Liefde voor Limburg.
10: Limburgse 100.
11: Dit is L1.

0: Druk in de least sinds 2022. Het prachtige nummer van de Rowenijse Vlinder natuurlijk. En Verdelui, die aan het kiezen zien. Even nog belangrijk.
1: Nummer 66.
0: Ja, dat wordt nummerke wat erbij hoort.
2: Limburgse 100. 100.
0: Oh, heerlijk is dat, hè, die Limburgse 100. En ik moet zeggen, godverzorg, ach hij in de studio. Kom mee binnen, wat zegt hij? Lekker stukje riestenvlooi. Dus als ik straks gaat onduidelijke huur spreken, dan weet ze wat er in mijn mond zit. Maar in alle opzichten natuurlijk heerlijk, hè? Die Limburgse 100. De beste liest. En daar kent ze niet omheen. Vergeet al die andere liesten, want die gips bepaalt wat nu het schoenste, beste, emotioneelste, leukste Limburgse liedje is. Dat huurt ze straks, de nummer 1 natuurlijk. En tot die tijd nog heel vuil te gaan. En dan gaan we van 66 en ze aftils logischerwijs naar nummer 65. Daar vinden we dit nummer terug van Fermate. Dit is Ederendaag.

0: Vermaten en iedere dag 20 plaatsen gezak in de Limburgse 100 van dit jaar. Vorig jaar nog op 44 en dit jaar dus op 65. Maar het goeie neus is, dan hebben ze nog 64 nummers te gooien in de Limburgse 100. Je kunt ze ook metpraten als je het kwiet wilt. Kun dat via de gratis L1-app even typen of inspreken. Ik vind het allemaal prima. Bijvoorbeeld een briefje van Maria die zegt bij ieder leedje schoen bijzonder herinneringen. Dank je, laat maar gewoon. Zeker, want we gaan naar
1: nummer 64.

0: Jazeker, de Janssen Bachband oet zusteren en solliciteren.
1: Limburgse 100.
0: Natuurlijk, in de Limburgse 100 moeten appjes binnenstruimen. Deel wat ze kwijt wil over de Limburgse 100 of over deze hemelvaartsdag, wat ze vandaag nog gers doen of al hups gedaan. Mariske van José, wat huffer toch schoen Limburgse leedjes. Ik luister met heel veel plezier. Groetjes vanuit Wiert, moest dan zeggen, hè? Wiert. Jazeker, groetjes terug vanuit Maastricht. Trouwens nog even over de Janssen Bachband. Een classic natuurlijk, zo zit kunnen nemen. Weer gestegen dit jaar ten opzichte van vorig jaar in de Limburgse 100. Toen nog op 92. Ach, vuil te lieg natuurlijk. En nu op nummerke 64. Ik zeg een classic. Vandaag nee, wou zeggen leedjes van vreugde. Want muziek, goeie muziek, is stieloos. Maar dit is wel een leedje van vreugde. Nou ja, van vreugde. Het hit Vreugde. Op 63.

0: Munsterman op nummer 63 in de Limburgse 100. Wat kan ik verklappen, ja, zonder het te zeggen over de leedjes die ze nog gaan huren. Dat er in ieder geval dit oor ook nog een leedje voorbij komt dat gewoon helemaal nieuw is in de Limburgse 100. Dat is natuurlijk klassiekers huurs. En over klassiekers gesproken, dat geldt ook voor dit nummer van een jong. Ik zeg een jong, het was natuurlijk een maand, maar een jong van Blauwdorp. De heb ze hem denk ik vandaag al eens gehuurd. En het deed met pijn in zijn brei terugreed over de A2 richting het noorden. Er zeer zien Sjoen Mestreeg achter zich leed. Maar hij dus ach, achtergelat met heel veel fijn leedjes. Bijvoorbeeld deze op
1: nummer 62.
0: Ja, bij die natuurlijk. Hol die strik maar eraf. Pak het maar goed. Op een iets wat grijze en grauwe dag komt af en toe toch de zon weer tevoorschijn achter die wolken. Bij die Nijman. En die schoenste kidokei op LN.
2: Die veelt met de grote trom midden in die leven.

0: The one and only, zo is dat in goed Limburgs zeggen. Benny Nijman natuurlijk en Michoenstik gedoken in de Limburgse 100 op nummerke 62. Ik krijg ook nog een briefje binnen van Tamara, die zit heerlijk de Limburgse 100 luisteren. Dan wordt het huishouden ook een stuk leuker. Groet Tamara uit Hoors. Ik vroeg me dan af, Tamara, wordt het alleen leuker of gaat het huishouden dan ook een stuk sneller? Want dat is des te meer rijden om op dag dat ze het huishouden maar zo'n even goed de Limburgse 100 druk te luisteren. Een meer over op onze website L1.nl. Daar kun je ook nog alle liedjes terugvinden die bijvoorbeeld al voorbij zien gekomen. Maar, zoals je zag, het gooien is dus, we hebben nog meer als de helft gewoon hey, op L1. Bijvoorbeeld deze van de Chantaler. Op nummerke?
1: Nummer 61.
0: Ja, dankjewel. Mien Limburgs luisteren.

0: Limburgs lunch. Niet alleen te bluesteren in de Limburgs lunch, maar ook de boete. Want ik zou nog een berichtje van vanmorgen voorbij komen. Een prachtige foto, zon overgoten. Anders dan... Ik doe even de boete. Ja, anders dan hij in Limburg. Geneten van de zon aan de Middellandse Zee. En op de Eurdupjes de Limburgse 100. Ja, nee, Verschel moet dat zien, hoor. Nog een briefje binnengekregen van Yvonne. Goedemorgen, mijn Limburgs lunch. Jaren gezongen met mijn zussen. Onze naam was delicious. Inmiddels zien we weer grannies. Met op de begrafenis van onze pop zelf gezongen in het graas van de wei van Toon, et cetera. Geweldige herinneringen, dank je. Groet uit Brunsum van Yvonne. Nou, ik kon niet te veel verklappen over wat er nog voorbij komt. Yvonne, goed blijven luisteren.
1: L1 Limburgse 100.
0: Ja, want er komt nog heel veel schoens erbij. Trouwens, Tamara heeft bevestigd dat hij zag... Het is fijn om het hoeshouden te doen met de Limburgse 100 op de achtergrond. Het gaat ook sneller, is inmiddels bevestigd, wetenschappelijk onderzocht. Dus heb je nog het klusjes in hoes, pak ze op en zet die radio lekker hel. Even kijken, nog een berichtje van Christine. Die zegt, het is weer geneten vandaag. Ja, van het weer is het niet geneten, maar het is wel weer geneten. De complimenten aan alle medewerkers aan deze schone dag. Bij deze... doorgegeven. En wil ze zelf ook het kwijt, dan kan ze dat altijd doen. Via de gratis L1-app inspreken mag ook. En we hebben natuurlijk alle classics die voorbij komen. De vaste gasten. Er zien ook nieuwkomers. Nu op nummerke... Even kijken.
2: Nummer 60.
0: Ja, precies. Ik moet het wel allemaal bijhouden voor de kieners onder ons en de lui die een Excel-sheet hebben opengeslagen. Een nieuwkomer, maar het is niet de hoogste naar je... Platische gesturen. Wel een hele leuke. Het is een samenwerking tussen Jontane en Zheng Zheng en De Chile.
1: Limburgse 100. L1.

0: Ja, een muzikale revolution met de Zheng Jie en de Shele. En dan nog het hulp van John Tana Neu in de Lies binnengekomen op nummer 60.
1: De Limburgse 100.
0: Ja, in de Limburgse 100, inderdaad. Het is de hoogmis van de Limburgse muziek. Werd er volledig onderschreven door Annie, die app. Wordt het maar altijd hemelvaart. Schoene Limburgse muziek. Nou ja, kijk, als ze daar echt geen genoeg van kind krijgen, dan kan ze altijd terecht op onze website l1.nl. Dan kan ze ook nog alles op de gemaakt truck lezen. Vindt ze een Spotify-lease, kan ze tot ja, in de lengte van jaren truck luisteren. Dus wat dat betreft zit ze heel wel goed. Wat het ieder met Tamara over het feit dat het hoeshouden een stuk beter gaat met de Limburgse 100 op de achtergrond is voor alle lui die nog gaan moeten doen. Weet dat ze daar met gaat beter gaan werken. En zat ik te denken, kinderen, wat dat dan ook nog gaat mee specificeren. Welke taken gaan dan beter met de Limburgse 100 op de achtergrond? Nou, ik heb even gekeken. Mali, die heet het over. Kijk, het poetsen, dat gaat sneller met de Limburgse 100. Wel met een lach en een tram, maar dat huurt bij muziek. Hè. Muziek huurt toch een beetje te emotioneren of nee, in ieder geval te raken. En Ruud, die is ook in de gang. Nee, het is Ruud van Heij, maar Ruud Oetbor. Die hoopt trouwens ook nog op Baruschko. Nogmaals, ik mag niks verklappen over wat er nog gaat komen, maar blijf vooral luisteren. Er zit behangen op deze regenachtige dag. Dat wordt ook een stuk prettiger met de Limburgse 100. Dus potsen, hoesten houden, behangen. Misschien heb je nog wat beter gaat met de Limburgse 100. Laat het me even weten. Kennen allemaal via de gratis L1-app. Te beluisteren op de uurkes, via de telefoon, natuurlijk de radio. En als je het leuk vindt, kan ze ook nog loeren naar een beeldscherm, of dat nu online is of via de tv. Dan zie ze ook nog af en toe een clipje voorbij komen. Ja, echt een echte videoclip. En bijvoorbeeld in dit geval. Het is nog nooit zo donker geweest.
2: Nummer 59.
0: Is natuurlijk van Paul van Loo en Ivo Rosbeek.

in de boot. Dan streek ze hem eens durf te horen en zong dan zachtjes vuur zich goed.

Maar op de bank, op en stof wordt het hem benauwd. De dag daarna is hij gestorven.

leeg ze samen op de kerkhof. Een kruidsbeeld dat heel truide was. De king er kalle uur voor vreugde.

Paul van Loo en Ivo Rosbeek. En het is nog nooit zo donker geweest in de Limburgse 100 op nummerke 59. En verblieven trouwens even in Parkstad. Maar voordat ik dat met die kon bespreken, welk nummer dat dan is, even nog een appje van Petra. Want ik maak een groene lijst van wat ze allemaal kunnen doen met de Limburgse 100 op de achtergrond. Nou, ik heb dan nog wat ik aan token volgen met dank aan Petra. Die zegt: creatief zien met glaas. En dan met brullen met al die bekende leedjes. Dat is heel schoen. Dan begon ik ervan uit dat zich heel schoenkens met brullen. Of dat geen enkel glaas is. Maar creatief zien met glaas. Kinder Stouwburgen volgt Anneleeske. Potsen, behangen, hoeshouden doen. Goed om te weten. Ik kwam ook nog een appje binnen van Christian. Die zegt: ja, stofzuigen, dat moet even wachten. Want dat is het nadeel. Als ze gaan stofzuigen, dan huurt ze de Limburgse 100. Neem je schot, dat willen we natuurlijk niet. Dus dat strepen we even weg. Afwijs, snel ben je er met de lijst. Ik zag het al verblieven even in Parkstad hangen. Hadden we Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Nu hebben we weer een Paul, maar dat is een Paul van Leo. Of ja, die is niet van Leo, het is niet in bezit, maar die is natuurlijk wel onafscheidelijk. Zeker hingen geen herfst.

0: moeten. Hele Paul en Leo en hingen geen hergodsvot.
1: L. De Limburgse 100.
0: Ja, het is hemelvaart en dat betekent natuurlijk de Limburgse 100. De 100 beste, schoenste, prachtigste leedjes. En dat kan ik gewoon zo keil zeggen, want die hebben ze het zelf bepaald. Ze hebben zelf die lijst kunnen samenstellen. En straks later vandaag huur ze natuurlijk wat de nummer 1 gaat zien. En tot in die tellen vooraf waren gebleven met... even kijken, nummer 58. Ja, dat is voor mij ook belangrijk om het goed bij te houden. 58 waren Paul en Leo. Dan kunnen we nu natuurlijk nummer 57. Maar ondertussen ben ik ook een lijst gaan maken met wat ze allemaal godkins doen tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Want ja, Limburg is gewoon volop bezig. Briesje binnengekregen is even luisteren. We hebben voor hij. Oh ja, Guurdal. Dit moet al zien, toch?
2: Ja, Sjoerd. Sure.
0: Ja.
2: Schön dich noch eens te hören, met de Alut Mechelen spreekt ze.
0: Oh, goeiemiddag.
2: Ik huur me immer schlecht weer, hier schinkt de zon keer. Je kent dat toch? Ik ben goed in het werken.
0: Oh.
2: En verven zelfs. Hey, de groetjes en een schöne dag en een schön programma. Adieu.
0: Adieu. Nou ja, ik kom toch nog in een keer loeren. Misschien is het een beetje gries en grauw, maar het kind dat het in Mechelen zonnig is. Esther Leu, zien die nog niks op de planningen bestond. Dokkens is kennelijk prima lekker boete in de zon wandelen. Staat genoteerd. Dus verven boete, kin. Verven, kin, ach, als het gaat om de garage kreeg door van Angeline. En als je nog een andere activiteit hebt, die goed gepaard kin gewoon samen met het luisteren naar de Limburgse 100. Geef het maar door, ik maak een lease. Dan heb ze in ieder geval inspiratie. Mocht ze vandaag nog niks te doen hebben. Of volgend jaar heb ze een soort van takenpakket. Boete die gewoon kins gewoon begeven. Ik zag het al, de Limburgse 100, niet alleen goed te beluisteren via de radio of online. Maar ik kan ze mag bekijken, want bij sommige liedjes zit ook een clipje. Tenminste, als de techniek dan even metwerkt, dat is altijd de vraag. Dan gaan we van nu naar...
3: Nummer 57.
0: Ja, en dat is er als het goed is en met een clipje.
4: Als de klanken van de avondklok

0: zeker. Harry Bourdon en Wichon ons Limburg is. Ja, laten we eerlijk zien dat of ze de meeste van us niet te vertellen. En dan is Mechelen bijvoorbeeld een heel schoon stukje. Je hoort ieder van, dan regent het niet, daar schijnt keil de zon. Maar al, wat is daar nu de stand van zaken? Want volgens mij zien er al lui vanuit de rest van Limburg in de auto gesprongen.
1: Ja, Sjoerd, herstel, nog het met er al, nu rende dat het zikt. Ja. Maar ja, geen nood, de verre vooraan gedrukt. Ah. Hey, die groetjes, die.
0: Ja, kijk, dat zal ze altijd zien. Zoek in dat gewoon met de Limburgse honden. Blijf gewoon lekker boezen, bis. Daar komt vanzelf de zon voorbij. Is het niet boete, dan zeker wel via de radio.

0: verrekte goeie zin wel flink gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toen nog op 8 en nu op 56. Maar ja, die mannen die houden gewoon verrekte goeie zin. En dat snap ik wel. Zeker met de Limburgse 100 natuurlijk op de achtergrond. Want de kinderen zijn heel veel fijn dingen met doen. Ik stel een Liesje samen. Dat krijg ik allemaal van u door wat van activiteit. Kinderen koppelen aan het luisteren dat Limburgse 100. Dan praat ik zich zo meteen weer voorbij.
1: Limburgse 100.
0: Maar eerst nog even doornemen wat ze nu het afgelopen oorhubs kunnen huren. Ik trapte af, althans mijn presentatie met Vlinder van de Rowenhezen op 66. Op 65 formaten iedere dag. 64 woorden van Janse Baggewend solliciteren. En Vreuger op 63 van Carlijn en Paul Munsterman. 62 kwam van Benny Nijman, mijn schoenste cadeauken. Daarna kwam de Schintaler op 61 met het Mien Limburgs Land. En nu in de lease op 60 waren Zheng Zher en de Schelen samen met Jontana Revolution. Een blukske Parkstad hadden voor op 59 en 58 op 59 Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Het is nog nooit zo donker geweest. En op 58 Paul en Leo met Hingen geen hergodsvot. Harry Bodden hebben we ook nog gehuurd. Wichoen Os Limburg is op 57 en Jus op 56. Rempet en verrekt is gooi zin. Wat staat er dan op nummerke?
1: Nummer 55.
0: Kon ik die genoeg vertellen? Dat is In het Graas van de Wei van 4 Men, 4 Women. In het

0: Tot zo!
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
2: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass and European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.
3: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
2: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
4: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
5: Wij tellen af. Van 100 naar nummer 1. Limburgse 100.
6: Dit is L1.
5: Nummer 54.
7: Hoppa.
8: Maak dich maar niet dik, u van morgen. Want of te morgen kun, bis nog te vroeg.

0: Twiebonneur BV en maak dich magneet dik over morgen. Kleine hint over wat ze zo meteen gaan schuren. Ja, Mieve, klap ik niet.
1: L1. De Limburgse 100.
0: Dan moesten we allemaal rustig opbouwen en het over de heen laten komen. De Limburgse 100, op Hemelvaartsdag is natuurlijk traditie, is de hoogmis van de Limburgse muziek. Alles kunt voorbij, tenminste, en sticht er op hups gestump. En ja, de vulsmal aankomen, degenen met de meeste stemmen, die kunnen op eind terecht. Voorzien gebleven met Twiebonneur BV op 54, zo meteen dus leedje 53. Maar ondertussen maken we nog een alternatief liesje. Namelijk met wat ze kinds doen tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. En ik krijg daar vuil berichtjes over binnen. Ik schrijf het goed allemaal op, wat ik binnenkrijg. Maar bijvoorbeeld deze is echt niet verkeerd. Een berichtje van Hattie. Met LN op de achtergrond. Lekker knutselen aan, let op de Kumper. Een carnavalshoed. Ja, voordat het wist, begint het seizoen weer, zei ze. Groetjes van Hattie Boestehoed. Echt en succes met de uitzending. Dankjewel, Hattie. Van Peter een bericht. Een bericht uit Belsch, altijd heel leuk. Met de superleuke muziek al de ganse dag. Luisteren naar LN. Geweldig. Mijn ideale metgezel bij het maken van een groete ketel met overheerlijke goulashsop. Lekker hoor. Zeker met het weer, want echt warm is het niet. Mijn vaste love is maat en limbo-lover Geert van Doorn. Die gaat weer super content zien. Dus nu man dat heer dan de sop krijg. Of de muziek. Nou, fijn, misschien wel allebei. Groeten van Oet Belsch, van Peter de King of de goulashsoep Oet Belsch. Nou, dat is wel een schoene naam voor op het naambordje bij de deur. Even kijken. Arnig een briefje gekregen, maar ik ze even zoeken. Ah, hij zien ze, jazeker. Een briefje van Valerie gekregen. Veel luisteren naar de Limburgse 100. En ondertussen zien we aan het schilderen. Dan denk ze, nou, dat heb ik al een paar keer gehoord. Maar zie schilderen wel een next level. Namelijk aan het huisje in Spanje. Dat doen ze onder een zonnetje bij 24 graden. Ja, en dan is het natuurlijk wel geneten. Een stukje Limburg daar om de Costa Blanca. Helemaal geweldig. En de groetjes aan de mam van Guido en Valerie. Wil zich ook gaan doorgeven? Laat het weten via de gratis L1-app. Al een paar keer gezag, vergoed natuurlijk weer.
2: Nummer 53.
0: En deel Han was het just horse. Ja, als ik dan heb over Venlo en ik heb over dichtbij alles, dan denk ik, de Herfsthanenband.

0: LNA met Limburgse 100 en de herfsthanen bent. Natuurlijk hoe het stetje van lol, plezier en het friet-ei, dichtpis, alles. Hadden we just niet al in het graas van de wei gehad, maar toen waren het op 54 van Four Men, Four Women, nu op...
1: Nummer 52.
0: Ja, the one and only.
2: In het

0: zag het al, de one and only Toon Hermans. Hoe zit er natuurlijk in het gras van de wei?
1: De Limburgse 100.
0: Ja, nee, we de Limburgse 100 maken ook een liedje met wat ze allemaal kunnen doen. Tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Ik kreeg bericht binnen van Kees. Nou, dat is het minder, maar het is toch wel een indicatie dat lui geer luisteren. Mijn vrouw lek op de bank met kopheen, maar geniet wel van de Limburgse 100. Groetjes, Kees. Heel veel beterschap voor de vrouw. Ook van Koedenbriesje, lekker op de bank liggen en geneten van weer een dag in Limburg. Nou, een verblief in de revalidatiecentrum Bliksembos in Eindhoven. Vanaf en weer terug, daar nog een weekje en dan veerdig. Nou, ik zou zeggen, rustig doet. En alvast heel veel luisterplezier. Brieg ook binnen gekregen van Roger. Geen barbecue weer zeter, maar wel weer om een barbecue te maken. En die is dan, wat is het, van een soort, is het van een fust? Volgens mij wel. Volgens mij heet er een stuk van een fust gezeeg of gevrees. En dat wordt dan aan de barbecue. Ziet er al chic uit, hoor. Een fijne uitzending en leuk om de gewerens te horen / zien op de radio. Groetjes, Roger en Annelies. Ja, zien kan ook niet dat ze per se naar mij wil sloeren. Maar dan kan ze op tv wel ook clipjes voorbij zien komen. Of online, als het online loers. En dan komen ze bijvoorbeeld tegen op nummerke...
2: Nummer 51.
0: Ja, natuurlijk deze van Rowenezen.

0: Natuurlijk. Geer Gedon, Roanaise en het roeienkleed, achtmakers van Henk. Dat is een lollige vent, dat staat hij toevallig neer. Gaat hij nu meteen binnenkomen en...
1: Floy,
0: huurt er wel bij tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Jazeker, pak die... wat is dat van... pak ziet dat goed gedeelte dan. Ah nee, dat is goed, dat is goed. Van een erg bescheiden stukje, moet ik zeggen, huur. Hey, straks mag Henk pas, want hij is gewoon al lekker op die aanwezig tot de intiets is met Mich... opgeshaped, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk de geweldige muziek. Nog even gaat cijfertjes voor de lui die dat allemaal geer willen bijhouden. Het roeienkleed was natuurlijk te huur op 51. En is 46 plaatsen gestegen. Vorig jaar op 97. Maar Henk Loerdal verbaat er eigenlijk ook veel te licht, toch?
1: Ja, zeker. Het is ex-winnaar, hè?
0: Nee, door hem, maar... Van de andere kant, het is nog ach zo dat de lui bepalen wat er gedraaid wordt en op welke plek natuurlijk, door te stemmen op de Limburgse 100. En dan kun je bijvoorbeeld ach deze klassieker tegen, dan mag je zelf bepalen of ze nu vindt dat hij te hoog of te licht staat. Dat kunnen ze doen door volgend jaar gewoon weer te stemmen. Dit is Carbon op 50 en Leef is Milan.

0: Wirklose, die Herrhundje wird. Is dat nu een loon?
1: Limburgse cultuur met drei uitroeptekens erbij. Dat is wat ik binnenkrijg van Michel, een appje en een foto. Ik denk dan van bij hem toes. Boe, de LP's, Witsener Koempel en de laatste koempel van Carbon, netjes aan de moer hangen, uitgestald als stukken van Limburgse cultuur. Limburgs cultureel erfgoed mag ze dat zeker nemen. De Hoorse Carbon met Leven is Milan op nummerke 50.
2: L.E. De Limburgse 100.
1: Natuurlijk, Hemelvaart is Limburgse 100 dag. Met inmiddels 50 leedjes gepasseerd. Dus precies op de helft. En dat betekent dat we er ook nog 50 te gaan hebben. Zo meteen een nieuwkomer. Maar de wets, ik maak ondertussen ook nog een liesje van wat ze allemaal kinds doen tijdens het luisteren van de Limburgse 100. Briefje binnengekregen. Hallo.
3: Hoi Sjoerd. Ik luister naar de Limburgse 100 terwijl ik mijn boekhouding aan het doen ben.
1: Oei.
3: Dus dat vind ik eigenlijk nooit zo leuk, boekhouding doen. Maar met de Limburgse 100 is dat een plezier. Maar wat voor mij nog een veel groter plezier is om dicht weer terug te horen op de radio. En ik hoop dat het niet alleen bij de Limburgse 100 blijft, maar dat dit weer de aanloop werd nadat voor dicht veel meer kinderen gaan horen. Want heel eerlijk, ik mis dicht. En ik denk dat ik niet de enige loesterer van L1 ben die dich mist. Dus heel veel groetjes van Guido en succes met de Limburgse 100. Hoi hoi.
1: Hoi Guido, bedankt voor die lieve briefje. En blijf ook vooral lekker luisteren. De boekhouding, daar zou ik ook geen fan van zien. Maar ik zet hem op het liesje van wat ze kinds doen tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Ik heb inmiddels de boekhouding, niet barbecuen, maar wel een barbecue maken. Op de baan liggen, dan wel revaliderend of met koppijn. Een groente pan goulash sop maken, verven, boeten. Of de garage of een huisje in Spanje. Creatief met glaasbeestien, behangen, post en het hoes houden. Maar er is nog veel meer wat ze kinds doen tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Bijvoorbeeld Sui Brigitte. Lekker met de veut op het dashboard tussen Valencia en Barcelona. Nou, hey, hallo, die hebben ze het getroffen. Alle Limburgse muziek draag je geen warm harttouw. Get met een paplepel. Ja, dat is Brigitte dan wel ingegeven. Arnig een bericht, minder zonnig, van Mark, Raf en Jo. We zitten hier in een camper in Schotland. En hier regent het ook met de Limburgse 100. Op radio vinden we dat garoets niet erg snappig, want dan komt de zon vanzelf bij dich. Blijf ook inderdaad vooral luisteren in dat regenachtige Schotland.

0: Of ergens tussen Valencia en Barcelona. Maar niet doet boezen zit. Overal zien we te volgen. Via radio, tv, online. En nu wij er met een nieuwkomer in de lijst op nummer...
1: Nummer 49.
0: Is dat deze van Gemma?

0: Gemma uit Austral. Ja, het klinkt heel internationaal, maar goed, Limburgs natuurlijk. Color Again is nee, hey, in de Limburgse 100. Nog een nieuwe, ja, ik had gedacht, misschien grappig als ik hem dan te laat gewoon draaien, dus ga later, maar dan krijg je natuurlijk weer rare fighting in de lease. Nee, ik kon hem gewoon op tijd draaien, maar leed je het wel over en het altijd te laat is, namelijk op nummer
1: 48.

0: Malik nummer gehoord dat afgelopen jaar voor het eerst. En dat ken ik, want het is Neu, het is Dween. Tom is altijd te laat in de Limburg zonder op 48 binnengekomen. En die kinderen verklappen, dat is nog steeds niet de hoogste Neuje binnenkomen. Trouwens, het is wel zo, hè. Ik hou niet van te laat komen. Maar als ik ergens laat moet komen, ja, dan het liefste om mijn eigen begrafenis. Nou, trouwens, ik wil helemaal niet begraven, denk ik. Ik word gecremeerd. Maar dat is een verhaal voor later.
1: De Limburgse 100.
0: Ja, ik hoop dat het nog heel lang doort, ja. Maar dat even geheel terzijde. Ondertussen, de appjes blijven binnenstruimen. Van luisteraars die vertellen wat ze aan het doen zien terwijl ze luisteren naar de Limburgse 100. Ik maak een list van alles wat ik binnenkrijg. Dit vind ik wel schoon. Dit is gewoon een familiebezigheid. Krijg ik binnen uit de Shin op Geul. Veel zitten op het Sedumdak. Dat is een dak met van die pleintjes erop. In Shin op Geul. En zijn mos aan het wegholen tussen de plantjes. En tegelijk aan het loesteren naar de Limburgse 100. Samen met de vrouw en de zoon van 9. Al dus Ralf namens de familie Mullenders. Goed met z'n allen aan de gang. Heerlijk. Claudia, die is onderweg. Ik had ieder al iemand die was onderweg tussen Valencia en Barcelona. Claudia, die zoekt het korter bij Hoes. Lekker met de veut op het dashboard tussen Nijmegen en Arnhem. Groetjes van Claudia en Roel vanuit de vrachtwagen. Och, daar kunnen ze natuurlijk heerlijk luisteren. Ja, en over heerlijk gesproken. Ik krijg er, even kijken, zes foto's bij. Wat zenig, wolken. En een prachtige blauwe zie, witte huisjes. Ja, dan weten ze daar gewoon voor een langzame richting. Griekenland, bericht. Van Luc Volders, loesteren naar de Limburgse 100 en kieken. Nee, dat ben ik niet. En kieken wie de Griekse werklui aan ons, nou ja, hoes op Samos werken. Nou, dat is altijd fijn als we een ander leuk in sloeren die aan het werk zien, toch? Zeker. Prachtige leedjes, die komen voorbij in de Limburgse 100. Ja, en dit is er ook een. En ik zeg het echt niet omdat het over mijn streek gaat. Want er zien Dixon Verzuchtjes binnengekomen van lui die niet op mijn streek komen. En die het ook een geweldig leedje vinden. Ja, Geer Huppet, erin gestumpen.
2: Nummer 47.
0: Is voor wederom Benny Nijman.

0: natuurlijk. Benny, ik weet niet of het de laatste keer is dat we voorbij kunnen. Maar dan, ja, weet ik wel. Maar mij niks in van zeggen. Benny Nijman natuurlijk. En de ode aan Maastricht. Of de ode aan Maastricht. Het is maar wie ze het wil ze invullen. Op nummer 47. 12 plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. Toen nog op... even kijken. Ja... Nee, gedaald moet het zien. Van 34 naar 47 dit jaar. Ja, soms is het lijstig. Computers en ik en de samenwerking daartussen. Maar dat maak ik allemaal niet uit. Een appje binnengekomen van Gerlinde. Die zegt, goeiemiddag verloester. Ach, een pij. Dat werd ook geluisterd. Een pij werd geluisterd.
1: Een pij.
0: Goed
1: zo.
0: Ja, en het hingen.
1: Het pij.
0: En het hingen.
1: Pij.
0: Ja, oké. Okay. Ik krijg nog even over met een meter, maar dan zeg ik het wel goed. Een pij.
1: Ja.
0: Gerlinde gaat zo meteen veerse eerbezen kopen voor op het gebak. Er wordt een eerbezen slof gemaakt.
1: Lekker.
0: Ja, zeker. En nog gezond. Daar zitten eerbezen
1: in. Ja.
0: Fruit.
1: En slagroom.
0: Ja, zeker. Voor het bezoek vanavond. Dus ik ken het bezoek zich daar al op verheugen. En Gerlinde natuurlijk op de muziek die voorbij komt. Dan hebben we noemen we ook weer even snel tellen op 46. Ja, dit is wel een... Komt dat nummer die bekend voor? Dit nummer? Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, Henk en ik, nee, maar misschien kent Stieg het wel. Ja, Harry Bordon en het kapelke.

0: Bordon en het Kapelke. Vindt ze terug in de Limburgse 100 op nummerke, maar even snel spieken. Nummerke 46. En ondertussen, ja, veel appjes die binnenkomen. De maakt alles doorschikken wat ze kiet wil op deze Hemelvaartsdag, de Limburgse 100. Een briefje van Toast, die zit daar, Sjoerd. Ik ben in een crypto-puzzel aan het maken en tegelijk aan het luisteren. Dat is ook een oké optie om de dag te vullen. Nou, dat is goed om te huren. En Mike deed de groeten uit Frankrijk. Uit, als ik het goed uitspreek, Uchizi. Maar mijn Frans is moi. Ça marche, zo ze kunnen zeggen. In verband met het hemelvaartrijverbod. Vanmorgen lekker naar de bekker geweest. Want dat is een afbeelding van een croissant. De camion van binnen eens groot bling bling gemaakt. En natuurlijk onder het genot van de Limburgse 100 aan het luisteren. Er zit, ik haai Limburg hoog in het Veendel. Nu met de frambozen aan de middagtafel. En een glaas van een afbeelding van een wienglaas en een teleurke erbij. En dan weer weer luisteren. Nou eens even loeren naar die vrachtwagen, naar die cabine. Met een prachtige Limburgse vlag erop. En ik moet zeggen, ja, er ziet wel inderdaad bling bling uit, hoor. Heerlijk. Nou, geniet ervan. En van de muziek. Die kump in dit geval uit Maastricht. Nummerke 45, ja, ik geloof het bijna niet, maar nogmaals, scheer bepaald wat erin komt. Hey, ik geloof even naar Henk. Henk, gelooft zich dat deze nu is op 45?
1: Welke?
0: Beppie.
1: Nee.
0: De nacht.
1: Nee.
0: Ja, dat is dat, hey, Emilie, is nu. Ja, we vallen allebei even stil. Goed, denk hij maar eens.

0: Pam, pam. Ja, ik ben nog steeds een beetje perplex dat deze dus kennelijk nieuw is in de Limburgzone. Maar goed, geen bepaald, hè. Dat is wel duidelijk. Op nummerke 45, Beppie Kraf en De Nacht. Nou ja, blij hem in ieder geval nu te huren. Zo kunt ze dag bekijken.
1: De populairste muziek uit de provincie. L1. Limburgse 100.
0: Ja, zeker. En de beluisteren ze altijd op Hemelvaart, hey, op LN. Natuurlijk. En ondertussen maak ik een liesje van wat de lui aan het doen zien tijdens het luisteren. En ik kreeg een berichtje van Carrie. Die is de camper aan het potsen, afgelopen weekend weg geweest met Pinksteren. Het ze weer heerlijk. En Brieske van Ruud, die is aan het verhuizen. Nou, ik hoop dat het goed gaat met de Limburgse 100 op de achtergrond. Ik kon zich trouwens ook nog even bijpraten.
1: Nummer 44.
0: Ah ja, de komt zo trouwens, sorry. Okay.
1: Limburgse 100.
0: Weet ze dan alvast, heb ik dat verklappen, dat na 44 toch 44 komt. Maar even nog met die doornummer wat ze nu de afgelopen oorhubs gehuurd. We begonnen met de Twee Bonheur BV. Maak dich maar niet dik. Overmorgen, kan zo op een tegelke. Oet Venlo, dicht bij alles van de herfst Hanebent. In het graas van de wei op 52 natuurlijk van de one and only Toon Herman Zoet Zittert. Op 51 Rowenaerzen met het roeie kliet. Op 50 Carbon Leef is Milan. Gevolgd door een nieuwkomer Gemma Color Again, nieuw in de lease. En op 48 nog een nieuwkomer Dween met Tom is altijd te laat. Zelfs voor zijn eigen begrafenis, dat ze het even wens. De Ode aan Maastricht van Benny Nijman op 47. Harry Bordon op 46 met het kapelke. En nu in de lies, De Nacht van Beppie Kraf. Ja, ja, goed. Veel verbazen, maar misschien komt er nog wel mie verbazing voorbij. Zo meteen. Eerst nog naar, had ik al verklapt, nummer 44. Maar nu niet gezag. Wie dat is, of wie dat zien, moet ik zeggen. Want dat zien de mannen die ook achter het goede kliet zaten. Natuurlijk, Rowenaerzen en Auto Vleegtuig.

0: 43. Roanaise, auto, vliegtuig in de Limburgse 100. Ja, het Beppie-mysterie is opgelost. Wie zoekt Beppie als nieuwkomer op 45 stong? En Henke, die dacht, wie kent dat, is natuurlijk een re-entry. Met andere woorden, kreeg zij al, wie zegt dat netjes, even mijn neut. Heet alles in de Limburgse 100 gestond. Vorig jaar even heet en nu weer meteen weer terug. Dan is dat mysterie ook opgelost. Krijg je nog een ander appje binnen, eens even kijken van Harry. Geweldig de Limburgse muziek, met mijn 82 jaar geneet ik ontzettend. Bedankt Harry Peters uit Venlo, maar in Beeg geworden. Dat moest er wel even bij zetten. Bie de Maas van Shell Savelkoel. Boer de Maas weer huurt Roesje, denk ik dan. Goed, straks Mie van de Limburgse 100 even ertussenuit.
1: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.

0: alles, zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta. Dit is L1, met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
4: Op zoek naar jouw volgende citytripbestemming? Ontdek Liebeckerplatz Essen. Een enorme keuze aan fashion, beauty en techniek. Allemaal onder één dak. Shop bij merken als Zara, Douglas en Mediamarkt. En nog veel meer. De beste plek van Essen. Liebeckerplatz Essen. Kom langs en beleef het zelf.
3: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
0: Wij tellen af. Van 100 naar nummer 1.
5: Liefde voor Limburg.
0: Limburgse 100.
5: Dit is L1.
0: Nummer 43.
6: Dat is het

De Plantje, de Echterstraat, de Berg en de Diek. Daar wil ik er zijn, daar voel ik mich riek. De Sint-Joosterweg en het Hoogveld, niet te vergeten. Vormen samen een spel van het her-

0: SMI Vrugs. En de Vrugse Mineet, maar nog gewoon het toch zeggen, is het eind het schoenste. Die verme samenzang en dan die klanken averechts. En het groen van het gaas.
1: L1.
2: De Limburgse 100.
0: Jazeker, de Limburgse 100 in volging. En averechts vondse truck. Op nummer 43, nog 42 nummers te gaan. En dan huurt ze vanzelf wat de nummer 1 is. Dan denkt ze, dat wil ik hier weten. Prima, moest ze blijven luisteren, want ik verklap helemaal niks. Ondertussen struimen ook de appjes binnen. Bijvoorbeeld van Cor, die heeft het zich goed bekeken. Lekker geneten van Limburgse muziek. Bigot weer in Zakynthos. Jazeker. Groetjes Cor, hoe heet ze heerlijk. Nou, geniet er ook van. Een berichtje van Henk. En mijn vrouw José is tijdens de Limburgse 100 ook nog aan het breien. Vers Anson de Kleinkindje. Nog 3 weken. Oeh, dat is spannend. En ze is ook nog aan het metzingen op de lekkere klanken van die Limburgse 100. Heerlijk. Karen Daan. Die, nou, dit vind ik ook wel. Als ik eten zie, dan lubbelt hij een beetje water in mijn mond. Die zegt, ja, het is slecht weer. Een foto doorgekregen van hagelboete. Maar binnen, daar stel al lekkers op tafel. Heerlijk, warm eten in de middag. Een groot stukje vlees, die ding in de busstuk. Met asperges en eerappelen kroketjes. Lekker heur. Ja, Henk, lekker, hè? Ja, Henk, dat ook zo goed gebaar van, lekker. Met Henneke zo even de kop is dat, hè? Even kijken, ook nog een briesje van Huub. Binnengekregen, die was gisteren aan het fietsen. En bang, schreef er, band kapot. Is er teruggegaan. En nu is er die aan het maken, maar met de Limburgse 100 op de achtergrond is dat maar een fluitje van een cent. Huub Jansen, hoe zeerum heet gesproken. Nou ja, we gaan snel weer met de lease naar nummer...
3: Nummer 42.
0: Ja, daar zit weer een clipje bij dus. Als ze niet bij zijn luisteren naar de radio, maar de bekiek zit ook nog allemaal, dan kent ze als het goed is, nu van Lieshout en Art zien.

zeker. Een dikke vette knal van Lies, Hout en Arts. En ik woon niet gewoon. Vorig jaar nog op 28 in de Limburgse 100. Dit jaar op 42, maar nog steeds in de groetvies. En het helpt ook wel voor de lui die luisteren. Want de appjes die blijven binnenstruimen. Geweldig programma kreeg ik binnen. Ik zit te luisteren met een lekker tas koffie en een stukje riestevla. Ja, dat huurt er wel bij. En ik denk dat Hattie ook wel profijt heeft gehad van Lisa dan Hart. Toch een beetje carnavalsnummer. En ze is al bezig met carnavalshoeden te maken. En de eerste is veerdig. Ze heeft me een afbeelding geschikt. Een prachtige ja, roze creatie met glitters en veren erop. En het ziet er ook lekker warm uit. Want ja, het is vandaag al niet warm. Maar met carnaval mistel ook niet. Dus dat kun je helemaal goed. Jessie, die is aan het bakken. Ik ben niet zo'n bekker, zo wie Henk bevult. Maar ik denk dat het abrikozenflapjes weuren. En even kijken. Er zit er ook nog een jengske en een boer te luisteren. Zie niet mijn woord. Dat krijg ik doorgeschikt van Marie-Louise en Ed. In de camper in Blanes. Zonnige groeten. Ja, die kunnen we wel gebruiken. Hij in Limburg. Trouwens, van Limburg toch weer even terug naar... Ja, wat zal er van zeggen? Italië, denk ik, toch? Op 41, deze manier. Fabrizio, inderdaad. Chic is mich dat.

0: De Italo-Mestreekte neer, of de Mestreekse Italiaan Fabrizio Warret, in ieder geval met Chic is mich dat. Terug in de Limburgs 100 sinds 2020. Een paar jaar is afwezig geweest. Wat? Waarschijnlijk op vakantie in Italië, maar is dus weer druk. Over vakanties gesproken, ja, vuil luistereers. We zitten lekker in het boeteland te geneten. Heerlijk, doe dat ook vooral. Maar ook Limburgers die met andere dingen bezig zijn. Jos bijvoorbeeld, die is ondertussen foto's maken van een communicantje. Is natuurlijk ook vandaag met Hemelvaartvuil het geval. En Jordi, die, ja, ik weet niet, Jordi, die heeft een hele slimme, verstandige hond. Want die zit, de hond zit gewoon op de bank te kijken naar de Limburgse 100. Kunnen ze beluisteren, kunnen ze het kijken, dan kunnen ze het allebei doen. Het is allemaal prima. En Jan, die is druk bezig met de Limburgse 100 op de achtergrond. Ben ik een berg foto's aan het uitsorteren voor de reunie van het Roercollege Schundelen in Remun. De reunie is op 3 oktober. Ik heb daar heel lang lesgegeven en ontzettend veel foto's gemaakt. Wel niet leuk voor de AI-leerlingen om zichzelf als brugklassertje terug te zien. Er zitten ook foto's bij van verliefde stelletjes in de brugklas. Dat is altijd de vraag of ze nog bij hen zien of niet. Foto's van alle musicals of soms gewoon in de klas. Dus dat wordt straks een feest der herkenning. Ik zet het allemaal in mijn lijstje van dingen die ze kunnen doen tijdens een luisteren van de Limburgse 100. Straks krijgt ze een ganse opsomming van mij. Maar eerst ben je natuurlijk met de lijst. Kennelijk zit hij ook weer een clipje bij. Dan heb ik het over
1: nummer 40.
0: Ja, en dat is dan deze van Dwayne Horbach. Prachtig geweldig nummer. Het blijft bij mij.

0: aan. Een hartekreet van Dwayne was dat natuurlijk. Dwayne Auerbach, Bleef, Be, Mich. En de vols en alles. Hè. Dat kump echt uit de tiende. En dat is heerlijk om te huren. Want die Limburgse 100, ja, dat is natuurlijk emotie. Dat is muziek deed ik raak.
1: L. De Limburgse 100.
0: Ja, en dan maak het niet uit. Boesje zit. Dat kunnen op alle verschillende plekken zien. Ik zit even te kijken, want boeven zien voor gebleven. Ik heb Fabrizio gehuurd. Ik heb Dwayne Auerbach gehuurd. Oh ja, dan gaan we natuurlijk naar nummer 39. Nou, dan krijg je zoevamig eerst nog even naar Gran Canaria. Ja, Brieske van Peter en Evelyn. Die luisteren vanaf een zonnig Gran Canaria. En gelukkig hebben ze er een paar foto's bij geduid om Michelus te maken, denk ik. Van palmbeum, een strak blauwe log en een heerlijk zwembad. Van Shell moet er zien, geruppet verdeend, geneet ervan. De middag ondertussen hel gewerkt, bijvoorbeeld aan het liggen van een nieuw terras. Willem en Roon doen dat die weer nu al nog verweend met een lekkere lunch tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Mariska Arnek van José. Die zit heerlijk luisteren vanuit een luie stoel naar de Limburgse 100. Onder het genot van een tas koffie. Even een weekse vakantie. Heerlijk. En Mark, die zit hoisjoerd. Hier in Effelt, dat is in Duitsland, is het weer. Och nee, alles. Maar met die Limburgse 100 binnen. Met een pijlsje. Gaat het wel. Ja, zeker. Groetjes Mark en Diana. En ik wens zich alvast beter weer. Dat zou wel fijn zien. Nu snel ben je met die least. Dan gaan we het hebben over dit liedje. Ja, dat is natuurlijk van een club die huurt ze met enige regelmat hij voorbij komen. Al een paar keer gehuurd. Ik sleet niet uit dat ze nog dikster gaan huren. Natuurlijk, deze kosten voor niet vergeten. In ieder geval niet kwiet raken. Dankzij de heilige Antonius van Hoornhezen.
2: Nummer 39.

0: En een flinke stijger in de Limburgse 100. Vorig jaar nog op... moet ik even spieken? Op 48 en nu naar 39. Nou ja, nee, dat moet ik niet verklappen. Ik keek misschien naar een ander bandje dat ook in de lijst staat en misschien wel veel overeenkomsten heeft met deze club die ze genoeg hebben geschuurd. En misschien zo meteen nog wel een keer voorbij kunnen. Bij jou zeg ik niks. Goed, de Limburgse 100. Veel appjes die binnenkomen. Leuk om te lezen, leuk om te zien. Berieske van Rian, die is al de ganse dag aan het geneten van de Limburgse 100. Lekker aan het knommelen geweest met van alles en nog het. En zo meteen gaat ze werken. En we hopen allemaal dat Rian het rustig heet. Want Rian, die heet Laat het eens... in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp. Dus laten we eerlijk zien, het is voor iedereen beter als het daar rustig blijft. En een kind Rian misschien op de achtergrond. En dan gaan luisteren naar de Limburgse 100. En Roy, die is met Get Chics bezig. Die zit, het blijft ieder jaar een heerlijke muzikale dag, die hemelvaart. Vandaag op de achtergrond wie persoonlijke verhuizekes aan het schrijven voor mijn dochter. Er zit een beukje. En dat zet erop even kijken. Pap, vertel eens... En dat is dan een vader-dochterbeugje, denk ik. Hoe allemaal persoonlijke vuilskist en weuren geschreven. En natuurlijk moet er ook af en toe even gefeest worden.
1: Nummer 38.
0: Van mijn kameraad.

0: gemaakt.
1: Ja, zeker. Frans Teunis, God nog neen, de hoes 2.0, boe de kachel wordt aangemaakt. Hé, hey, ja, dat mag ook wel met dit weer, want ik heb vanmorgen nog geloerd bij Uzzenhoes, waar het gewoon 16,5 graad.
2: Limburgse 100.
1: Ja, maar hartverwarmend is in ieder geval de muziek die zij vandaag huurt op Hemelvaartsdag natuurlijk. De Limburgse 100 nog even wat betreft Frans Teunis. En vorig jaar nog op 29, dit jaar op 38. Dus er zitten get verschuivingen in en die blijven ook voorbij komen. Blijf gewoon luisteren, want er zitten daar toch wel een paar grote verschillen in. Ja, dat kan ik wel alvast verklappen. Ondertussen een berichtje van Marion Klaassen. Dankjewel voor het berichtje. Die zegt, wat ik aan het doen ben, even mijn huis kan het potsen, zodat van vanmiddag mijn verjaardag met de familie lekker kunnen vieren. Nou, proficiat, hoor, Marion. Het zal wel 24 zien, toch? Iedereen is tegenwoordig altijd 24. Dus wat betreft dat een hele schone verjaardag gewint, vieren lekker met LN op de achtergrond natuurlijk. En ze zit ik bovenaan met mijn verjaardag en ze een goeie muziek op de achtergrond. Nou, die zegt het. Ondertussen Arnog en Berisje binnengekregen van hi, hallo. Ik kon het proberen in mijn beste Lottums voor te lezen. Heer een bereeg uit Lottum. Ben net met een kamerad terug van een paar dagen moezel. Ben nou mijn hoes aan het potsen. Meugt er een alleenstonde dame zien die met mee de poetslap, schottelslet en dweil wil laten wapperen. Deze van harte welkom in Lottum. Groet, hi Keizers. En zo ongelooflijk dat de Limburgse 100 ook een soort van matchmaking is. Dat ken hij allemaal. Even wat ze kinderen doen op Hemelvaartsdag is al gewoon lekker toesblieven. Bied de man.
2: Nummer 37.

En de eerste keer dat ik die zoog, toen dacht ik... Bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens ene keer de klok ooit los. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben door de klommel op je heen gesmeten. Nog een tijd van niks. Houden de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

0: Bedankt.
1: Ja, natuurlijk. Janssen Baggeband. Geïnspireerd op Stand By Your Man. Believe Be The Mam.
2: L1. De Limburgse 100.
1: Oh, zeker. En de vaart zit erin nu. Maar er is nog heel veel om van te genieten. Nog 36 nummers. Ja, 37 is het dan in softels, toch? Zegt het goed? Enfin, nu is het vanzelf. Want rekenen is niet mijn sterkste kant. Maar ik kan je wel vertellen wat er allemaal met me gedeeld wordt. Via de gratis L1-app. Bijvoorbeeld een brief van José. Die is gezellig. Plantjes aan poten met heerlijke Limburgse muziek. En ja, José, ik vraag me af. Het zit bij die in de tuin. Droog uit of gebeurt het allemaal onder een afdaag? Manon, die is hel aan het werk. Heerlijk naar de Limburgse 100 luisteren vanuit Zwamen. Lekker klus aan een hoes dat we dit jaar gekocht hebben. Zwamen is dit jaar weer een tegelse reker. Groetjes van Manon. En ja, klussen, zou ik zeggen. Ik weet uit ervaring, ook wel geklust, dat het met muziek op de achtergrond en zeker fijne Limburgse muziek een stuk beter gaat. Ik had heel dikse plattenweg erop. Hè. Morgen op zaterdag gaan dat klussen. Een briefkaart nog van Brenda binnengekregen. Die is met koffie en broodjes aan het geneten. En ondertussen dus, ach lekker, het druitjesvlees staat toch op. Limburg met een hartje erachter. En Alex Veiten, ja, die is eigenlijk al 40. Die waren het aan de children. Waren het klein murgjes, dus die is al 40. Ja, zo kan dat gewoon met de Limburgse 100. Nu, op nummer
3: 36.
1: Anja Bovendaart.

Ze kennen mij goed Limburg holen, maar Limburg niet uit mij. Waar getekend Anja Bovendaart en dan nog even het gegevens daarbij, het feitjes voor de lui die toen ze een Excel-sheet of zo bijhouden. Vorig jaar nog op 61, dit jaar op 36. Dat is een flinke stijging. Ondertussen wordt er al geluisterd in de veurtent op de camping en een kind het boete regenachtig zien. Maar als ze een gezelschapsspelletje erbij hebben, dan zit ze terug met de Limburgse 100 op de achtergrond en zit ze ach, in de graashoek hartstikke lekker. Berigo nog van Ruud, ik weet niet wat er aan doen is, maar ik ben even aan het kieken. Hoi, hij met Ruudje uit Klummen, chic toch met de Limburgse 100 soep koken. Hier is het vandaag tomatensoep geworden. Door het luisteren is het alleen get meer geworden. Ja, volgens mij gaat even gans Klummen koken. Dat is dan een grote, wat is een soort grote, ja, een hele grote ketel en dan twee normale ketelen. Dus nou ja, fijn. De rest van Klummen werd boezemot te zien. Voor het lekkere sop. En Ron, die zit goedemiddag voorzitter aan tafel en geneten van de Limburgse 100. Ron, Penny en Rakker en de beide Canaries, die flirten heel schoen met vanuit Brunsum. En als het gaat over leedjes, boezemotjes met fluiten in de Limburgse 100.

0: Zeker, Bebby Kraf en ik ben zo verleven de Limburgse 100. Sommigen misschien wel op de Limburgse 100 en zich al die briefjes zien binnenkomen. Wendy, die appt, hoi Sjoerd, verstom met onze poffertjeskraam op de braderie in Meersen. En dan mag de Limburgse 100 niet ontbreken. Groetjes van David en Wendy. Nou, ik zou zeggen, hopelijk houdt je gewoon weer. Want... Nou... Oké, okay, misschien mocht het even terugdraaien. Hopelijk krijg je het dadelijk beter weer. Want hij in Maastricht, in het zuiden van de provincie, is volgens mij hartstikke duister. En ik kreeg zelfs nog een berichtje dat het met bakken uit de loch komt. Volgens mij zelfs hagel. Dus ideaal weer in binnen te zitten. Met de Limburgse 100 op de achtergrond. Een berichtje van Geert. Die was al verwittigd dat er een grote pan goulash sop zien de kans zou opkomen. Van de King of the Goulash Sop uit België van Peter Simons. En dan heet er ook nog eens de Limburgse 100. En er heet nog wel met twee leedjes van zijn top 5 uur voorbij komen. Maar Geert, dat betekent dat die andere drie favorieten ook nog erin kunnen zitten. Ja, zo is het natuurlijk. Mariet die is lekker gezond bezig. Na de lunch nog even een fruitenhapje. Dus een halve tros droeven die erin gaat. Ja, en dan krijgt ze vanzelf get energie om te dansen. Of met te zingen met de Limburgse 100. En dan zien ze weer. Als je zegt, dan zien ze weer. Weet je ding staan, Henk? Ja, helemaal goed. Rowenhezen, inderdaad. Is ook niet zo gek. Heeft natuurlijk allemaal prachtige nummers gemaakt. Bijvoorbeeld deze op...
1: Nummer 34.
0: Jazeker. De neus.

0: Ja, zo is het natuurlijk wel uiteindelijk gewoon voor allemaal met de neus omhoog. Maar tot het zoeide is geneten van ieder dag. Zelfs zoenen dag als een dag bewerd met bakken uit te lokken. Maar ik begreep van Wendy dat het een meerse druk is tussen de buien door. Dus dat scheelt. En trouwens, in Heerlen zag het er wel anders uit. Dat is een berichtje van een paar minuten geleden. Van Ton Telen. Nog pleitbezorger van Mie Limburgs. Nou ja, dat spreekt voor in deze. En die is met zijn oldtimer, een Citroën vrachtwegelke 1926. Dat is er een potse voor een toertocht. Of is hij foto van ieder? Dat zal ieder zien. Henk, dat is niet van vandaag. Ga ik er niet, hè? Toch?
1: Dit is in Heerlen bij de tijdens de Velke op paad activiteit.
0: Ah, oké.
1: Okay. Velke Limburg.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: sorry, hè.
0: Nee, dat maar niet doet. Het gebeurt de beste. Fijn dat ze dat mij even kunt toelichten. Trouwens, Carlo had ook nog een berichtje over met de neus omhoog. Een schoennummer, dit wordt gedraaid op een uitvaart van een oude kameraad van mij die verongelukt is op zijn 17e. Doordat er een handgranaat had gevonden in de bos en die afging. Nummer was Shazoud en wordt toen ook op zijn uitvaart gedraaid. En ieder nummer heet zo weer zijn eigen herinnering. Zo is het natuurlijk ook. De Limburgse 100, veel schoenenleedjes, veel emoties die er ook bij loskomen. Leedjes zijn altijd gekoppeld aan herinneringen en emotie. En dat is wat goeie muziek deed, die raakt die. Ondertussen, ik had hem nog niet gehuurd, maar ik ken hem even hebben gemist. Gelukkig is er wel hij, de mens. Zeg altijd de Steigeiger, toch? Steigeiger?
2: Steigeiger.
0: Ja, dan weet ze over wie het gaat. Kunnen we een zien, toch? Daar is er huur op.
3: Nummer 33.
0: André Rieu en La Vie est Belle.

0: En voordat ik die vertelde welke nummer er op 32 zit, nog even kort verbrosten op 43. Geweldig nummer van Averrechts, het Greun van het Graas. Dan al op 42 van Lieshout en As. Ik woon niet gewoon. Fabrizio Chic is mich dat op 41. Blief bij mich van Dwayne Horbach. Op 40 Rowan Herzen met de heilige Antonius. 39, 38 was van Frans Teunis, Conor Nene Hoes. En de Janssen Bargeband bleef bij de mam op 37. Anja Bovendaert, ze kennen mich uit Limburg holen. 36, 34 was van Beppie, ik ben zo verleef. Rona is er nog een keer op 34 met Noe de Neuzenmoeg. En Tjus Guert, André Rieu, La Vie est Belle. Ik had het gezegd, ik zou nog even snel opzommen wat ze allemaal kunnen doen tijdens het luisteren naar de Limburgse 100. Nou, denk bijvoorbeeld aan de bookhouding. En niet barbecuen, wel een barbecue maken. En een fietsband plakken. De hond naar de tv laten loeren. Aan het zwembad liggen. Ga roots niks doen. Persoonlijke verhalen schrijven voor die dochter. Foto's uitzoeken van een sjaalreunie. En nog vuil mee. Blijf luisteren naar de Limburgse 100. Zo meteen, hey Henk. Maar eerst de Shintaler.
1: Nummer

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Dit is L1, met het nieuws van 2 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel.
11: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
12: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Ja, het bleef een geweldig nummer toch? Het vuilboeket geschreven door Hannelore Winter, maar natuurlijk prachtig uitgevoerd door de enige echte Tij en Marij.
1: De Limburgse 100.
0: Ja, de Loesers heren, al de ganse dag. Dankjewel, Sjoerd. Dankjewel ook Ruud. Het is een morgen wie stoep begoos. Loog ik nog lekker even in bad. Vind ik wel lekker zo, smorgens even lekker in het bad. En dan dich voorbereiden op de dag wat gaat komen. Want ik word toch een klein beetje zenuwachtig. Want ik ga je lang niet meer achter deze tafel gestangen. Ik denk, zou ik nog wel weten hoe al die knipjes er zijn. Maar tot nu toe gaat het best goed. Toch nog heel even naar de fans van Tij en Marij. Want die hebben me de afgelopen tijd bestookt met het feit dat Vuilste Moei, het liedje van Tij en Marij, net in de keuzelies stong. Ja, dit is natuurlijk een grote shang dat dat niet zo is. Maar ja, hij stong er niet in. Ik heb het doorgegeven aan de mensen die het lease maken. En die hebben Better Shop beloofd. De cancelletje altijd aanvragen natuurlijk bij Postbus 31. Bij Robert Jansen, dat draait dat altijd ger. En ja, voor volgend jaar beloof ik met de hand op mijn padvindershartje dat er in de keuzelies stuit. Goed, in de Limburgse 100 hebben we allemaal lekkere leertjes. Ik mocht er nog 30 aan de geur shuttelen. Met straks wat tegen een uur of 5 de nummer 1. En wem dat is, gewoon nog vertellen. Ik heb ook nog slecht nieuws voor Tij en Marij. Maar dat gewoon nog pas vertellen. Er is weer toegekomen zijn aan nummer... even kijken in het liedje wat ik heb. Er is weer toegekomen zijn aan nummer 3. Dus ja, slecht nieuws. Maar niks met gezondheid of zo. Gewoon, Finbar van der Veen had het allemaal netjes bij. Alle cijfertjes en zo. En Finbar, ja, die heeft natuurlijk weer alles bij elkaar opgeteld. En die het gaat ontdekt. We zijn in de Limburgse 100 bezig met aanvertellen. We rijden net op 31 tijd. We rijden met het vuilboeket. Nu zijn we toegekomen aan nummer 30.
2: Nummer 30.
0: Ja, en dan gaan we nog een opname die we maakten tijdens het 40-jarig bestaansfeest van Rouwenhezen. De Gezet en deze omroep organiseerden dat samen in Oranjerie. Luister naar deze prachtige versie van Blieven Lopen.

0: even kijken. Als ze heel goed geluisterd hebben naar de opname die ze net hadden staan. Nu hadden ze nog een klein beetje het rammelen van de medailles. Want de mannen van Roanesse, die horen vlak voor dit optreden, horen die geredder. Dus dat wil zeggen, dan hij die allemaal die medaille omhangen. En als ze dan mocht hij juist drummen, dan huren ze tussen het tikken op de hi-hat toch nog heel even die kunnen klikken om zijn met rammelen.
1: De Limburgse 100.
0: De Limburgse 100 is voor ons heel loesters. Vertellen ze verder af. We horen op nummer 30. En op nummer 30 stond inderdaad Roanesse alweer eens in de lease. Zakt trouwens 4 plaatsen. Geeft van 24 naar nummer 30. Dadelijk nog nieuws over Roanesse. Maar laten we eens eerst even naar de volgende gaan. En de volgende, dat is op nummer 29 de groep Zichum. Vorig jaar maakte ik samen met Erik Wijnhoven nog een leuke mini-documentaire over de totstandkoming van dit nummer. Ze lepen met mij langs de Maas in Maastricht en vertelde mij wem dat lekker manneke nu precies is, hoe dat liedje vergeet. Als ze dat niet weet, ja, check het. Het zal vast nog wel ergens rondzwerven op een van onze websites, L1.nl of op L1nieuws.nl. Want daar vinden ze heel veel informatie, niet alleen over wat er in de wereld gebeurt, maar ook wat er op cultuurgebied gebeurt. Dit is nummer 29, Zichum met Lekker Manneke. Is dit niet lekker manneke? Nee, dit is nou al iets. Wacht hier even. Ho.
2: Nummer 29.

0: zeker. Lekker manneke van Zizoom. Word dat in de Limburgse 100 op eind 29e plaats. Dan gaan we naar een samenwerking. Ja, de mannen werken al hier lang samen. Noord het eind gewoon van Nederlottem. Kom Frans Pollux natuurlijk in met Sarkovic tegen. En ze hebben heel veel chique projecten samen gedaan. In eerste instantie wordt het een liedje voor een zorggroep. Wat ze opnomen, het liedje Samen. Maar samen komt natuurlijk ook truc in het repertoire van Frans Pollux tegenwoordig. Ze hebben dan ook een compleetje bier geschreven. En dan komen we weer op nummer 28. Inderdaad, het prachtige duet Samen tegen. Kieken dat ik het nu waal te gooien doe. Ja, volgens mij doe ik het nu waal te gooien. Dit is op nummer
1: 28.

zeker samen. En wat een multi-instrumental is het toch. Emil Sarkovic, daar speelde niet alleen saxofoon, viool, klarinet, weet ik niet wat. Maar dus blijkbaar ook nog een mondharmonica. Tenminste, als je de televisie aan hebt gehad en je hebt naar het prachtige clipje gekeken. Wat biedt dit nummer huurt. Ik kreeg een heel pissig telefoontje uit Wiert. Ja, ik kan er verder niks aan doen. Ik kan het alleen maar groot maken. Want we hebben namelijk vergeten te draaien op nummer 72... Harry en de gebroken zwijgelkes met het liedje Ederijn. Nou, dat is natuurlijk een grote chance. En ja, eigenlijk wil ik best nog wel eens een keer naar Wiert. Dus ik had gezegd van ja, dan kan er maar één ding doen. En dat hier even recht zitten. Dit is Harry en de gebroken zwijgelkes met Ederijn.

0: gooi niet van zwaffelen.
1: Ik gooi niet van zwaffelen. Ja, zeker op 72 stonden. Er was in die 72 in de Limburgse Zone. Er was in op 27. Als het nummer omdraait, zou dat misschien toch nog wel net gehoord kunnen zijn. Maar ja, ik gooi niet van zwaffelen. Maar meisjes zijn ook heel duk de basis. We zitten niet helemaal in de menosfeer met Harry en de gebroken zwijgeltjes. Die zitten aan de goede kant van het spectrum. Even kijken, wat moet ik ook weer voorlezen? Ja, dit lijst natuurlijk heel gerf, want ja, complimenten. Ja, die lezen zich goed voor, moet ik zeggen. Even kijken, nu aan de muzieksgebied.
2: De Limburgse 100.
1: Is dit muziekscherm en ik zit op WhatsApp. Ben ik komen van Nancy. Kent ze Henk nog even complimenteren over het brengen van de Bokkenrijders-podcast? Ja, dat doe ik natuurlijk heel erg. Erg spannend en ook nog over Kasteel Schaarsberg en de Linderkapelle vlakbij. Ja, dat klopt. Deel 3 is online. Dus sinds dinsdag online. En ik heb gisteren heb ik deel 4 afgemonteerd. En daar komt dinsdag online. En dan ook heb ik nog één deel. En er moeten nog geen opnames van maken. Dat kan allemaal goed. Dus de Bokkenrijders podcast, check hem op L1.nl. Daar kent ze de info van je. Staat ook op Spotify en op Apple Podcast. Even kijken, wat mag ik nog doen? Oh ja, ik moet een clipje draaien. Even kijken, de clipjes die hebben ze hier verstopt in dit systeem. We hebben allemaal verschillende systemen hier bij L1. En daar huurt ook een nummer bij. Even kijken, nummerke...
3: Nummer 27.
1: En op nummerke 27 staat Bjorn en Mieke. En droomen met de oren op.

0: Ja, zeker dromen met de oergeorben, het prachtige clipje wat door Beheurt natuurlijk van Bjorn en Mieke stong op nummer 27 in de lease. Voor het volgende liedje ging ik vorige week in de struimende regen naar de Vriethof in Maastricht. En dat is geen stroof, zeker niet als ze door kan slopen met de enige echte Jos Kuipers. En Jos Kuipers, oftewel Jos Kuipers op zijn Nederlands, die maakte oers een liedje. En dat is een Maastrichtse klassieker geworden. En voor wat voor liedje dat geit? Ja, het ging natuurlijk over Mie Leef Maastricht van de All Sounds. Toch nog even terug naar de regenachtige Goensigmorgen.
1: Het is jammer, deze heeft geweldig schoen weer nu vandaag. Hè? Maar het is wel inderdaad een van de mooiste pleinen van het land, denk ik wel.
0: Jos Kuipers, oerslid van Amusementsorkest. De All Sounds is de schrijver van Mie Leef Maastricht. Uit 1983. Zeg maar gerust het tweede Maastrichts volkslied. De Graanmeer, de grote luidklok van de Sint-Servoos-basiliek, speelt een belangrijke rol in het nummer.
1: Dat is hem, dat is de Graanmeer, wat daar bovenin hing. En die wordt dan ook wel eens geregeld geluid.
0: Hey, dat zit in die liedje?
1: Dit is in een liedje, dat is inderdaad de intro is het mee Graanmeer. Ja, ik wou een liedje schrijven. Kijk, we hebben in Maastricht ook een Maastrichts volkslied en dergelijke. Ja, dat loopt behoorlijk uit, dus natuurlijk ook. En in ieder geval, daar zien we daar zelfs een idee van. Ik wil ook eens een Maastrichts liedje maken. Zullen sommige lui zeggen, het is bekend, hè? Het zou het volkslied kunnen zien. Het wordt ook in ieder geval gezongen natuurlijk. En ik heb dat dan toen dat hij het ook gemaakt.

0: Jan is natuurlijk chauvinistisch. Dat zal ze wel merken. Ja, ja, ja, ja. En in ieder geval, ja, daar zit er wel in. Hè. Dat is een beetje melancholisch ook. Savas komt erin voor. Daar heb ik muziek bij gemaakt. En heb dat geprobeerd op een manier te brengen, de muziek. Dat ik er zelf ook helemaal achter kan staan, wat muzikaal zeker betreft. En de tekst ook natuurlijk.
1: Over die tekst gesproken. Taalpuristen vragen zich af waarom Kuipers in het nummer het woord trots heeft gebruikt.
2: Best kleine groep, die gaat trots.
1: Want de Maastrichtenier gebruikt doorgaans het woord gruts, hoe trots bedoeld wordt.
0: Dat is inderdaad een discussie geweest over gruts en trots. En in het begin was dat niet zo. Ben ik er gewoon vanuit gegaan. Ik heb de tekst geschreven en heb ik daar trots gebruikt. En ik heb er eigenlijk zelf niet zo goed aan bij nagedacht, vind ik. Want achteraf is gruts, dat is eigenlijk echt Maastricht een woord daarvoor. En tegenwoordig zingen we er ook.
1: En zo wie de ten geit met hits. Oog mi leef Maastricht wordt door veel artiesten gezongen.
0: Daar zien inderdaad, ja, Roger Villevar zingt het geregeld in Maastricht. Shaking DJs, die het zingen. Beppie heet het ook, of zelfs opgenomen ook. En ja, eigenlijk ook allerlei harmoniekjes die in de stad zien, die spelen het door. Bij allerlei festiviteiten, wat maar zien.
3: Hey, Jos, moest een stinkend Grieks zijn, hè?
0: Eigenlijk zou ik dat moeten zien, maar het is niet gelukt. Maar ik ben wel gelukkig, dat moet ik het zo zeggen.

0: met Jacques Aatsa. Ik werd ook een oplossing vanuit de top 100 te kieken. Gewoon tussen de buien door. De tuin omkeren en de moestuin een beetje bijreken. En dan kom ik ook een dag wel door. Hoi hoi.
1: Nummer 24.
2: Rewald Tobbe, hoe het weer met dich.

ogen, toch wees ik niet waar het hoort. Maar weeg mijn hart, mijn hang leert schrijven, de weeg wordt kloor, en ik ga je doen.

0: was in deelname aan de Bontje Oventje in Wiart. Dit wordt toch een ding, dat komt eerlijk, wat truc. En dan stijgt het weer en dan daalt het weer. Hij ging nu van nummer 16 vorig jaar naar nummer 24 in dit jaar. Dat wil dus zeggen 9 plaatsen verlies, maar nog steeds in de kopgroep van de Tour de France de Limburgse 100-heids. Dicht van Rewald Tobbe. En over knijters van hits gesproken, wat dacht ze van deze op nummer 24?
1: Nummer 24.

0: zeker. Weet Remo dat met vandaag. Ik ben even een beetje een klommelen met die videoclips, wie dat nou precies werkt. Volgende kans. We hebben namelijk op 23 ook een liedje met een prachtige clip. We zitten een klein beetje in de vaste lovers, ook een beetje het idee. Maar het liedje wat ze nu voor die kiezer is krijgen, dat is echt wel de meurtje waard. En de collega van mij heeft het gewoon hier op de arm getatoeëerd. Vergeet niet te leven. En het is een levensspreuk die eigenlijk voor iedereen gewoon gaat hier al goed zo kennen opleveren. Kieken of het clipje nu wel start. Dit is Rampetempo op nummer 23 met Vergeet niet te leven. Op welk nummer, Henk?
1: Nummer 23.

0: Hey Jan van Kep, jazeker, iconische kroegeigenier in Oostroom met de groep Rempetemp en Vergeet Niet te Lijven. Er is een aanrieging gebeurd op de A2 volgens mij in zuidelijke richting ter hoogte van Bijk. Daar zal het wel langzaam maar zeker vol aan het lopen zijn. Tenminste, ik zie dat die binnenkomen op de app, dus ik les dat netjes voor. Ik hoop dat ze dat niet verder met kunnen doen. Misschien moest ze gewoon Essen door al eens thuis te wachten. Gewoon de Limbo Top 100 nog het heller aanzetten. Want ja, voor de vrolijke nood, zorg in ieder geval op nummer 22 Peppy Kraft.
1: Nummer 22.

0: 100.
1: Ja, en ik hoor nog het Clipken Kiko te Beur. Opgenomen voor een groot gedeelte. Niet alleen in de studio van Milestone wordt het liedje wordt opgenomen. Des is in Beun. Maar ook op de inkom in Maastricht. En dat is allemaal van die studenten. En die denken dan, wat is hier aan de hand? Maar ze doen toch wel gezellig met op Lot de Zon in die hart van Bebby Graf. Voor dit oer is het, hè. Die gaan nog even vertellen wat we allemaal te huren hebben gehad. We begonnen met Tijn Marij, met het vuilboeket op 31. Gouden Hersen met Blieven Lopen op 30. 29, Zishu met Lekker Manneke. Dan heb je weer op 72, Harry en de Gebroken Zwegelkers en Ederijn. Op 27 Bjorn en Mieke met de dromen met de ogen op. Mie leeft Maastricht van die All Sounds op nummer 26. En de Ribbel Tobbe met Dig op 24. Weet Reestong met Vandaag op 24. En Rempetem met Jan Verkep op 23 met Vergeet Niet Te Leven. Net u hadden ze op 22 Beppi Kraft met Lot de Zon in de Nacht. In het volgende oer gewoon weer Wuur met Spik en Span. Dus daar kent ze zich nu alvast op verheugen.
2: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
10: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. 2 vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: Ervaar een onvergetelijke muziekbeleving tijdens het Wereldmuziekconcours 2026. Bezoek Best of Brass en European Wind Ensembles. Exclusieve topconcerten van wereldklasse. Tickets wmc.nl.

0: Maarten en Maren. Beter meteen naar Porta.
1: Best of Brass and European Wind Ensembles. Tickets wmc.nl.
2: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
3: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
2: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
4: Wij tellen af van 100 naar nummer 1.
5: Liefde voor Limburg.
4: Limburgse 100.
5: Dit is L1.
4: Nummer 21.

0: zeker. De mannen uit de zusteren, Jo en Niek. En de vriend tot de allerlaatste run je LVK-winnaar. Natuurlijk LVK-winnaar. Daar hebben ze een soort van abonnement op. Doe losers naar de enige echte Limburgse 100.
1: L.E. De Limburgse 100.
0: Ja, en in de Limburgse 100 tellen we ze verder af. De nummers 100 tot en met eind door dicht uitgekozen Loestrier van L1. We rijden natuurlijk spik en span net op nummer 21. En dat wil ook zeggen dat we ook een nummer 20 hebben. Langzaam maar zeker wordt het heel spannend. Nog van nummer 20 liedjes te gaan. En ben wet wat er dadelijk op eind stuit. Is dat een grote verrassing of is dat iets wat al dukker op eind heeft gestangen? Ik weet het al. Doe mocht er rooien zo tegen een oer of 10 vervieft en gewoon maar dit bekendmaken. Een mooi clipje van de nummer 20. Frans Pollux samen met Annemarieke Leurs en het liedje Vanavond.

0: In ieder geval wordt het Annemarie Kleur.
1: De Limburgse 100.
0: Maar ook Rondings, Marco Schel, Bart Houtermans, Jacques-Paul Juwesten, Paul Breuer, Marinho Peters en Jules Fransman. En natuurlijk Frans Pollux. Dan hebben ze in ieder geval allemaal genoemd. Kregen we er toch geen scheef gezichten van. We zijn bezig met de Limburgse 100. En ja, een hoop vaste loven achter elkaar. Ja, dit wordt een carnavalsleetje. De Vurs wordt spik en span. Ook een carnavalsleetje. Dus het wordt die toch ook wel weer een verkeerd anges. Moet ik hem daar heel even bij pakken, want het is een prachtige clip bijgeschoten destijds. En daar hebben we hier klaarstaan. Dan kan ik hem nu voor je aankondigen. Op nummer
2: 19.
0: Ven je weer G. Reinders met blasmuziek.
3: Ik had al twee meisjes gezien. En achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken van schet. En de eerste straat droog het van wie het weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondigse soep.

0: Limburgse 100.
1: En de Huurse, de Limburgse 100, prachtige bluesmuziek van G. Reinders. Stong vorige keer nog op nummer 21. Stijg nu twee plaatsen naar nummer 19. En toch weer twee plaatsen wens voor G. En de prachtige documentaire die collega Rob Menne maakte over G. Reinders en het nummer bluesmuziek is binnenkort volgens mij. En mocht je dadelijk even opzoeken, gooi daar ook zeker doen onder het volgende nummer. Te zien op de nationale televisie. Tenminste, ik zag een appje van Rob langskomen, dus dat is super chic. Mocht je nu al drop geweest zijn, kent ze natuurlijk via uitzending gemist. Dat nog een keer checken. En hij stuit trouwens ook vast en zeker wel ergens bij L1 op een van onze websites. Of op L1.nl of op L1nieuws.nl. Kan ik het checken? Herman Vinkers bijvoorbeeld over bluesmuziek. Ik mocht het erover zeggen. En natuurlijk Geer Reinders zelf aan het woord met prachtige beelden. Documentaire gemaakt door collega Rob Hotzemans. Ik zie in ene keer een soort pick-up hier aankomen of aanmeren. Een pick-up, dat is een wagen met een bekske. En de pick-up is wit van honger en groen van boven. En twee bekende gezichten in de pick-up. Volgens mij zijn het broer en zus op nummer 18. Op welk nummer?
2: Nummer 18.

0: Ja, dat is een instinker, hè? Dat is een hele opleiding. Gewoon net op 10 biertje om hem aan te zetten. Proef maar natuurlijk in de Limburgse 100. En in dit geval op nummer 18. Eens even kijken.
1: Ja, zeker. De Limburgse 100.
0: En dit doen we weer vandaag. Op karakterwoorden uit IJsselstein, daar komen ze vanaf. Broer en zus. Ja, en die maken natuurlijk heel veel lekkere Limburgse muziek. Heb je ook nog een projectje wat niet gelijk met Vastelover te maken heeft? Huur echt niks, maar van. Vond ik ook wel de meutje. Weer. Dus mocht er nog een keer zin hebben om de studio in te duiken en om het te maken, ja, probeer dat nog eens in een keer. Want dan kennen we het ook gewoon door het jaar her. Je hebt meer draaien hier op L1 Radio. Was er trouwens best wel veel Limburgstalige muziek. Als wil ze echt heel veel Limburgstalige muziek huren, dan moet ze naar ons Pladdenwegkanaal, pladdenweg.nl. Daar huur ze gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 364 dagen per jaar. En als er een schrikkeljaar is, 366 dagen per jaar, alleen maar Limburgstalige muziek. In de lease gaan we naar dit liedje.
2: Nummer 17.
0: En dat is een accordeonliedje. En niet zomaar een accordeonliedje. Nee, Beppie zong over haar pa, over Schenkraf. En die speelde natuurlijk ook accordeon. En wie zou dat liedje dan heten? Jazeker, hij speelde accordeon. Live vanaf de 11e van de 11e in Maastricht.

0: tot het lesterige vrij.
1: Wat zei je? Ik zei friet over Maastricht, dit is de 11e. Ja, niks is met mijn wagen. Dit worden natuurlijk opnames uit het prachtige Ahoy-concert van Bepi Kraft.
2: Limburgse 100. 100.
1: Ja, en de Limburgse 100 gewoon maar nu naar een liedje wat behoorlijk stijgt. Het gaat van nummer 43 naar nummer 16. En ik ga het hier even verlezen, want ik heb het even opgezocht in ChatGPT. De gisteren Nick Leonardus van de Wal uit Spijkenisse. En dan uit Den Haag Stefan Leicher en Victor Leicher. En uit Maastricht Lucas de Wert en Steven Jansen. Zet ik waarschijnlijk helemaal niks. Mich zei het eigenlijk ook niks. Tot ik het clipje zag, dat herkende ik wel. We gaan luisteren naar een van de weinige hippe en moderne nummers in de Limburgse 100. Het kan behoeden door Lucas en Steve, Afrojack en Dubvision. Anywhere with you.

Ik denk dat ze het videoclipje hebben opgenomen op de Amierheide, als ik dat gehoord zijn. Maar dat is in ieder geval Lucas en Steve. Oet Maastricht, jazeker, de mannen woon Maastricht. Ook wel groeien ze best. Afrojack en Dubvision en Anywhere With You. 27 plaatsen gestegen van 43 naar nummer 16 in de Limburgse 100. 11 plaatsen verlies zijn er voor de volgende man. Hij stond al 4 keer op nummer 1 in de Limburgse 100. In 2013, 2014, 2015 en in 2017. Nog geniet van het leven van Chef Diederik. Die 7 keer op 1 stond, is de kloon pas het tweede nummer dat uiteindelijk 4 keer bovenaan stond in de Limburgse 100. Eens even kijken. Het komt uit het programma Schaaf Spienen, waar Jacques Vinders samen speelde met Schwarz Wies. En Schwarz Wies wordt een Roger Lataster. En inderdaad Jacques Vinders zelf. We maakten ook eens een prachtig clipje. Daniel Triest speelt er ook weer een bijrolletje in. En dat noemen we weer op en zitter. Dit is de kloon van Jacques Vinders op 15 in de Lease.

Avrochs.

0: Jacques Vinders met De Klonstong, vier keer op nummer 1 in de Limburgse 100. En ik werd hier enorm terecht geweest.
1: Limburgse 100.
0: En terecht, want even kijken. Ik kreeg een appje. Oh, niet één appje. Ik kreeg een aantal appjes. De honger mij af van Yvonne. Lex Uiting heeft ook al vier keer op 1 gestaan met Noah Suje. Dus niet alleen Jacques Vinders en Chef Diederen. In 2018, 2019, 2020 en 2022. Maar ik ben er even opgezocht op de website van Fimbo van der Veen. Wordt trouwens ook net de vorige rol van Verloos Finbar. Die helpt het allemaal super bij. Dus check even limburgsehits.com. Dus even kijken wat schriften over Noord-Suje. Noord-Suje genoteerd op 1 in 2018, op 1 in 2019, op 1 in 2020 en op 1 in 2022. Yvonne, je hebt gelijk. Wat voor dikke. En hoe dan? Finbar, dit moest je heel even aanpassen op de website. Want niet alleen Chef Diederen heeft vier keer op ingestangen. En niet alleen Jacques Vinders, maar dus ook blijkbaar Lex Uiting. Met ja, Noord-Suur. Geit kennen we het natuurlijk. Hè. Ik gooi het normaal allemaal super bij. Maar soms kan er een klein vuiltje in sloepen. En dan, ja, dan gewoon wat diep door het stof, zo wie nu. Yvonne, dankjewel voor die reactie. Je kunt reageren via onze WhatsApp. En ja, ben wet. Als je een fout maakt, kan ze het gewoon even laten weten. Dan kan je het recht zitten. Of als je gaat leuk zijn doen, bus het onder het loesteren naar de Limburgse 100. Weer gaan loesteren naar nummer
1: 14.
0: Dat is de Limburg alleen. En dan niet van jou ergens, maar van twee extra.

0: ja zeker. Limmerlijn natuurlijk origineel. Zet dat alleen van Joel Eres. En dit is de twee extra uitvoering van twee extra. Ja, Dominique is al blies net er weer zo erg in de liefst uit. Het er vroeger wel eens een keer ingestangen. Volgens mij de laatste keer in 2021, toen in de T-Troot. En nu weer terug trend. De band die het dukst genoteerd staat in de Limburgse 100... is waarschijnlijk de band die we nu gaan draaien. We hebben er ook een prachtige clip van. Daar staat die band ook onbekend. Het is prachtige clips maken. Ze stonden op 13 en er zal zeker geen ongeluksgetal zijn. Dan heb ik het over Rowan Heijzen. Dat ze wel kunnen gooien. Maar welk nummer dan? Welk nummer? Dan van Rowenaise hebben we nog niet gehad. Of misschien wel, welke nummers van Rowenaise hebben we nog niet gehad. Nou, in ieder geval deze niet.
1: Nummer 13.
2: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

dat veld. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik doe meer aan dan aan mezelf, ik doe dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Dit blijft toch zo prachtig. Ja, Tobia plaatsen verlees wel, maar Gert van Einde 13. En maar het prachtige november is een genot voor het oer.
1: L1 Limburgse 100.
0: Ja, langzaam maar zeker gaan we erop aan. Hè. We komen bijna bij de top 10. De vraag is of dit de laatste rode is. Ja, ik heb een papier waar alles op staat. Dus ik ken dat zo al zeer. Maar ik ga dat lekker nog niet bij dicht aan die naast hangen. We gaan zich weer een voor een afwerken. Met vaste lovend kom ik in mijn stijgen. En hij zei tegen mij... Wat zin ik nu aan dich? Heb je boer zijn die nog?

0: Ja, je hebt net een zeer succesvolle clubtour achter de rug. Met een schitterend optreden in Paradiso Amsterdam. Jontana met zijn grote band. En er steunt nog veel aan te komen. Het wachten is trouwens nog altijd op die documentaire waar al een paar jaar gemaakt werd over Jontana. Maar ja, wat in het vaat zit, dat verzoert niet.
1: De Limburgse 100.
0: Ja, de zin van die vaste klantje in de Limburgse 100. En die komen jaar na jaar truc. En het zijn ook wel de mensen die hun sporen verdiend hebben in de Limburgse muziek. De dame die ik nu zo meteen ga draaien, die gaat nooit deze zomer het theater in. Met een theatertour. Er wordt min gezongen, er wordt natuurlijk wel gezongen, maar niet heel veel gezongen. Er zitten maar een paar liedjes in. Maar er wordt vooral veel gecoucht. En dan heb ik het over Beppie Kraft, die op theatertour gaat. En gaat terugblikken op een carrière die misschien wel al 64 jaar besluiten. Ze is al zo lang actief in de Limburgse muziek. Dus dat wordt een vaat vol verhalen aan Bas van Mulken, mijn oude collega, de schone taak om die verhalen in goeie banen te leiden. De tour is volgens mij gepland dit najaar, in ieder geval na de zomervakantie. We zijn bezig met de Limburgse 100. 100 platen die draaien weer de ganse dag vanaf 8 uur de morgen. En zo vlak tegen 5 uur kon ik zich bekendmaken wie hem erop eindstuit. Over die dame gesproken van zo net. Het liedje In den Hemel van Beppie Kraft stuit op 11. Hoe op?
2: Nummer 11.
0: Op

Ja, ze kennen gewoon geboortelijk achter elkaar doorgestart weer. De Second Walls van André Rieu en In de Hemel van Bepi Graf. Ja, pas mooi achter elkaar. Zou ook best een keer leuk zijn als ze een keer samen zouden doen. Misschien wel op de Vriethof, een wet. Maar volgens mij zinder gaat zaken gebeuren in het verleden, waardoor dat zeker niet gaat gebeuren. Maar in ieder geval, Bepi Graf en André Rieu met zijn grote André Stouws orkest stonden gebroederlijk neer van elkaar in de Limburgse 100. Namelijk André in de top 10 met The Second Walls en Bepi Graf met In den Hemel op nummer 11. We gaan natuurlijk nog kijken op beelden van André Rieu, want het is natuurlijk zoveel prachtig beeldmateriaal van Rieu, die The Second Walls ergens speelt, ergens in de wereld. Dus we gaan even genieten van de bijbehorende beelden van André Rieu, die op nummer 10 stuit in de Limburgse 100. Dit is The Second Walls.

0: FM 100. Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Trulies met Grenke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
3: Ik krijg een vakantiebroertje.
4: Huh?
3: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
4: Cool, wil ik ook.
5: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
6: EuropaKinderhulp.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig.
15: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
16: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
17: Outdoor feels better with us.
16: Kampeerwinkelroermond.nl.
15: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
18: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
19: Wegens groot succes terug in de theaters. Chanson. Geniet van een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Edith Piaf en Jacques Brel. 24 en 25 mei in Theater Heerlen. Mis het niet. Boek nu uw tickets via plt.nl.
4: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
20: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
21: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
22: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
23: Langer buiten genieten in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in veranda's en overkappingen. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.

0: zonder mitsen en maren. Beter meteen naar Porta.
1: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
0: Wij tellen af. Van 100 naar nummer 1.
2: Liefde voor Limburg.
0: Limburgse 100.
2: Dit is L1.
0: Nummer 8.

0: Ja, zeker. Good old chef Diederen, de naamgever van de award, hebben we eerder al gegeven aan de winnaar van de Limburgse 100, de Geniet van het Leven Award. We zijn bezig met de Limburgse 100. We zijn vanmorgen om 8 uur begonnen en dadelijk zo tegen een uur of 5 de wedstrijd. En Wem, op nummer 1 staat in de lease. Is dat weer hetzelfde als vorig jaar? Wat hebben we voor kandidaten allemaal? Noord-Suje, Duk op eingestangen. De Kloon hebben we al gehad. Dan gaan de Lemkes aan het ook al eens op eingestangen. Halt Michels Vast zit al eens op eingestangen. Les Leetje is al op eingestangen. Misschien is er wel een nieuwe binnenkomer. Ik weet niet of er dit jaar een knijter is geweest. Wat het zo goed gedaan heeft bij het Limburgse publiek. Dat er zomaar voor niks op eind zou kunnen komen. Ja, het kent nog alle kenjob in ieder geval. We hebben in ieder geval niet op eindstuit. Dat is de Venlose / Blieriks band De Vrijbuiters. De Vrijbuiters natuurlijk iconisch. Het repertoire van De Vrijbuiters wordt tegenwoordig ook nog wel live gespeeld door de Vrijbuiters band. Die toerde met voor het tweede theaterseizoen langs allerlei plekken in Limburg. En ja, het prachtige geluk mocht natuurlijk niet ontbreken in de lease. En dit jaar duidt er het goed. Stijgt 64 plaatsen. Hij gaat van 72 naar 8 in de lease. Ik heb het over geluk. Het prachtige geluk van De Vrijbuiters.
1: Nummer 7. Bloemen.

0: En enorm genieten van wie dit gearrangeerd is. Prachtig. Jan Telen Sound is dit. En volgens mij speelde Jan ook zelf basgitaar. Maar hij speelde ook zelf, denk ik, deze prachtige orgelsolo. En Jan een klein beetje kennende draaide hij door zijn hand. Niet waarom. Doe losers naar de Limburgse 100. Vroeger de Limburgtop 100.
1: L1. De Limburgse 100.
0: En wat tellen ze verder gaaf? Dat deed je weer vanaf 8 uur de morgen. Toen mocht Ruud beginnen. Daarna heeft mijn collega Sjoerd het overgenomen. En sinds een uur of 2,5 stond ik hier achter de knupjes. Het wordt even ongewend, maar het went heel vlot, moet ik zeggen. Het zijn ze weer fietsen. Als ze eenmaal weer erop zit, dan geeft het vanzelf. We gaan luisteren naar een liedje van John Tana. John Tana stuit best wel buurlijk in de lease. Hij draaide net ook op nummer 12 met het liedje Boursin. Maar het prachtige Bacchanaal, wat hij organiseerde samen met Harmonie Miserabel, rondje het liedje Daan, kom je maar aan, stuit op nummer 7 in de Limburgse 100.

0: Jazeker, de creatieve mannen Benjamin Peters en Seth Verhagen, die samen het concept bedachten, het concept Jontana.
1: De Limburgse 100.
0: En voor het liedje Daan Kom Ik Maar Aan werkten ze samen met Harry Mini, Miserabel Oet Herle. En misschien heb je het net wel gezien, maar we hebben een klein stukje laten zien van de videoclip. En dan moet ik even kijken, dan gaan we weer door naartoe. En dan gaan we weer door naartoe. En ja, thanks er weer. Hobby. Het valt allemaal niet. We gaan in ieder geval naar de volgende clip. Hè. En de volgende clip daar is van Angelina. Clipje nummer 1 is op een zittert. Wie de V&D, ook al niet meer de V&D worden, ging er bovenop staan. We gingen ook nog het ballonnen ophalen, oploten. Dat wordt niet zo'n goed idee in de vrije natuur met vuur. Maar toen we dat opnomen, toen kost dat nog net. Dit is Angelina met Daan. Gewoon de lemkes aan op nummer 6 in de lease.

0: Net weer erachteraan. Chef Duchateau schreef dit voor Angelina. We zijn een draaien, de Limburgse 100. En we gaan op een gegeven moment ook wel eens af en toe terug in de geschiedenis. Hoe komt zo'n leertje eigenlijk vanaf? Nou, dit leertje, Daan van de Lemkes, komt eigenlijk van Bata Ilic. En Bata Ilic, dat is, of dat woord, ik weet niet of dat nog is, de oorgenelijk van een slagerzanger. Dat heb ik heel duk gezien in die Fernsehitparade met Dieter Thomas Hek. En heel even een klein stukje van wie dat origineel dan geit. Mädchen mit den traurigen Augen uit het jaar 1976.
1: Mädchen mit den traurigen Augen, du hast geweint.

0: radio.
1: Nou, zie ik hem even te huren, hè. Dat werd ik ook natuurlijk geappt. Dat doen mensen ook. We vroegen nog ook om te appen. Eens even kijken wat we hebben binnengekregen. Mooie tiet met Bata Ilić. Ik heb even gekeken. Hij komt natuurlijk oorspronkelijk uit Joegoslavië. Maar hij is toch echt wel een Duitse slagerzanger. De top 100 gaat veel te snel voorbij, zet Emily op de app. Kunnen we niet in plaats van een top 100-lijst een Limburgse top 2000-lijst maken? Ja, Emily, als ze daarmee klikt, dan maken we een 4000-lease. Dan nog een berichtje van Ries van den Elzen. Toevallig in de top 100 gevallen. We verbazen onszelf als echte Brabanders dat we volop genieten van alle Limburgse liedjes. Ja, je kent gewoon ook in Brabant, je kent ze ook ontvangen. Plodderweg.nl. En de huurt ze eigenlijk alleen maar Limburgstalige muziek. Ries. Even kijken. Jos Tossings. Ja, zeker Jos, dankjewel. Dus is op de weg A2, zuidelijke richting vanaf AZM, richting IJzer, stilstaand verkeer. Ook dankjewel. Wat hebben we nog meer? Wat moet Bepje Kraft in een theater? Ja, een voorstelling geven. Vrug Diana. Ik denk dat het de pil in brand wordt. Zet JP uit Heidse. Ik denk dat hij bedoelt... de PLM-branche van Rowan Hesse op eind stuit. Even kijken, wat hebben we nog voor reacties? Geef mij maar de echte Oi en Sjoen versie van Jo Eres. Dat geeft natuurlijk voor Limburg alleen voor 2 extra. Even kijken. Chef Dieter deed een aantal jaren niet meer mee, zet Emers. Ja, dat klopt. We hebben toen met Chef Dieter een verlag, Geert. En Chef Dieter zei, ja, ik heb nu al zo dat ik op nummer 1 gestangen. Laten we door eens plaatsmaken voor nu artiesten. En toen hebben we in een verleg met Chef Dieter gezag. Rollen we het leedje uit de keuzelies en plaatsen we hem boven de lies. Dan noemen we ook de award, de geniet van het Live Award. Even kijken we nog... Berichtjes, even kijken. Immers vroeg waarom zo'n Engelstalig nummer van Afrojack en Lucas en Steve in de Limburgse 100 moet. Ja, dat kan uit Limburg, dat leedje. Lucas en Steve zijn Maastrichtse jongens. Ja, en net zoals Mississippi van Pussycat erin mogen, is ook Engelstalig. Of de Classics, of noem maar op, de Walkers of hem dan ook, of de Wolf. Mocht natuurlijk ook Lucas en Steve met een dance-achtig nummer in de Limburgse 100. Even kijken. Ja, Bata Ilić vindt Luus chic. Ja, het wordt tijd voor een top 100 met Duitse slagers. Ja, daar zal er vast wel zijn. Ik denk dat er best wel is, zo'n top 100 met Duitse slagers. Maar dan moest je misschien toch eens even een andere zender checken. Of misschien wel op Spotify, de barst het oog van dat soort liedjes. In de Limburgse 100 moeten we nog heel even resumeren. Dat wil zeggen, we moeten even kijken wat hebben we tot nu toe allemaal gehad. Even kijken... Wat hebben we zijn wel gestopt eigenlijk? Oh ja, vorige uur volgens mij. Ja. Toen hij je weg. Even kijken. Op de pop. We rijden op nummer 20. Annemarie Kleurs met Vanavond. Op 19 en Geer Reinders met Bloosmuziek. Op 18 en Prufma met Op Karakter. Op 17 en Beppie met Hij speelde accordeon. Lucas en Steve en Afrojack en Dubfusion met Anywhere With You. Op 16 en Jacques Vinders met De Kloon. Een ex nummer 1. Een aantal keren, 4 keer om precies te zijn. Op 15 en 2 extra met de Jo Eres klassieker Limburg Alleen. November van Rowenes op 13 en John Talen met Bourset op 12. Beppie Kraf met In den Hemel op 11. André Rieu met The Second Was op 10. Chef Diederik met Geniet van het Leven op 9. De Vrijbuiters met Geluk op nummer 8. John Tana en Harry Manie Miserabel met Dan Kom Ik Maar Aan op nummer 7. En Angelina met Daan Gewoon de Lemkes aan

0: 1. Limburgse 100.
1: Haha, zeker. De Limburgse 100, dat is zoals toeher loesters. En langzaam maar zeker gewoon weer naar de ontknuiping. En die ontknuiping, jazeker, die ontknuiping, die komt er langzaam maar zeker aan. Een beetje vreugd. Normaal zit er zo tegen een uur of half zes met de ontknuiping aan de nummer 1. Maar ja, nu zijn we er eerder met. Maar begon het nog een klein beetje spannend maken. Want dit wordt de nummer 4. Dit wordt natuurlijk, de nummer 5. Bjorn en Mieke met Dus een Sterren. En dan gaan we naar de nummer 4. Wem stuiten. Op nummer 4. In de Limburgse 100. Stuit een liedje wat al een aantal keren op nummer 1 stond. Voor het liedje moeten we weer naar Amsterdam. En in Amsterdam, daar woont je, want hij woont tegenwoordig nimmer in Amsterdam, Lex Uiting. En Lex Uiting stuit op nummer 4 met dit prachtige liedje. Dit is Noord-Zuid.

Ja, Clipje. Maar Clipje beëindigt een beetje plotseling. Tenminste qua audio. Maar dat hebben ze natuurlijk wel. SNL televisie op zijn kick. Hebben ze die prachtige beelden gezien van Rob Olsemans. De prachtige documentaire wat wordt gemaakt van het Prinsenjoor. Van de Amsterdams Venloze Prins Lex Uiting. Wat gaan we doen? Ja, we hebben de top 3. Immers vermoedde net dat het liedje wat we nu gaan draaien, dat hij misschien wel op eind zou staan in de Limburgse 100. Ja, het zou kennen. Hè. Het is ook een klassieker, absoluut. Het is een liedje wat al tig jaar bestuit. Ook wat tig jaar overal gedraaid wordt en gespeeld wordt. Het is ook een aantal keren opnieuw opgenomen door de band. Volgens mij tijdens het jubileum van de band wordt er nog een prachtige versie van Brolin Coumans. De zijn eigen versie maakte van dit nummer. De kenners weten waar ik het over heb. Hij stuit op 3. Dit is op nummer 3. De Amerikaanse band Rowan Hazen met de prachtige De Piel in Brand.

Rowan Hazen. Met de Pielenbrand op een derde plaats in de Limburgse 100. Ja, we maken het spannend. Mogen ook best wel. We hebben nog even die, dus we kunnen het ook op ons gemak heel erg spannend maken. Inmiddels komen er ook al beelden binnen van de uitreiking van de prijs. Dus dat is allemaal goed gegaan. Daar wordt Fabienne natuurlijk gestuurd. Fabienne van der Homberger, onze razende reporter. En die had dan ook beeld gemaakt. Dus we gaan dadelijk ook nog zien wie dat gevallen is. Het winnen van de prijs, de prachtige award. De Geniet van het Leven Award. Kijk of er nog reacties binnen zijn op WhatsApp. Annie Tobbe. Geniet oog van Ugh Henk, keigoed. Ben blij dat je weer truc zin bij L1. Geweldig. Ik ben net weggewerkt. Ik doe nog steeds allemaal leuke dingen bij L1. Ik maak mooie reportages voor televisie. Ik schrijf artikelen voor L1 Nieuws. En dat is ook superleuk om te doen. Geweldige Lies, zet Erik. Eerder liedje, brengt weer een herinnering naar boven. Groetjes van Erik. Even kijken. Nummer 1 is even serieus met De Balla de Gasolina. Groetjes Barry uit Milsbeek. Ja, volgens mij is dat niet een Limburgs orkest. Ik denk dat dat orkest... Het kan toch een Brobben of niet, die van Balla? Van Balla? Weet niet. Ja, in ieder geval Nederland-Limburg. Goed, we gaan je op een derde plaats. Rowan Hazen met De Pielenbrand. En komen we op een tweede plaats ook een ex-nummer 1 tegen. En de ex-nummer 1, die gaf les een groot concert. De dichter in de Ziggo Dome. De dichter niet alleen, hè? Nee, de dichter zeker niet alleen. Hij heeft een orkest meegenomen. En dat orkest dat heet het Metropoolorkest. En hij nog immers meegenomen, of eigenlijk nog twee mensen. Namelijk Lex Uiting. Dessenet, die was met Noord-Suje. En ook Chantal Jansen. En Chantal Jansen, ja, misschien werd ze er wel. Die hebben heel lang geleden een relatie gehad. En ja, die stonden dus weer eens een keer, een lange tijd, samen op het podium. Hebben ook gewoon een keer samen een singeltje gemaakt, Hello in the Yellow. En dan heb ik het dus over de zanger van de band, Nederland Lottum. Nederland Lottum is natuurlijk de band rond de enige echte Frans Pollux. Die stonden ooit op één met dit nummer.

van Halt Mikkes Vast. En de huur is Frans Pollux. En dat wordt een live opname uit het programma FC Limburg. En dat wordt geen sportprogramma, maar dat wordt een programma wat Destijds maakte samen met de SPL, Stichting Popmuziek Limburg. Tegenwoordig heet ze Pop in Limburg. En hij heeft een soort all-star band met allemaal artiesten. En een van die artiesten wordt Frans Pollux, die met die all-star band Halt Mikkes Vast deed. Maar eigenlijk is natuurlijk Halt Mikkes Vast een liedje van Nederland Rotterdam. En ja, om toch ook de andere jongens van de band even hier aan te doen, een klein stukje van wie dat met Nederland Rotterdam ook weer klonk.

0: Ja, zo klinkt het met Nederlottem.
1: Limburgse 100.
0: Halmikus Vast, Finbo van der Veen helpt dat allemaal netjes bij op zijn website limburgsehits.com. Halmikus Vast komt in 2004 binnen op nummer 1 in de Limburg Top 100. Eerder gebeurde het in 1998 met Roots in de Roezen van Tai Tai en in 2000 met November van Rowenhezen. Nou, Nederlottem is het nemens meer geluk om op eind te debuteren. Op het moment dat Halmikus Vast de koppositie van de Limburg Top 100 pakte, stond het liedje nog in de Limburg Top 10. Dus dat wordt super actueel op dat moment. In de top 2000 duidt het liedje Halmikus Vast het heel erg goed. Op een gegeven moment, sinds 2004, is het eerder jaar van de partij in die allertierlease van Radio 2. Op dezelfde zender wordt Halmikus Vast in 2004 nog wel paradeplaat. Dus dat wil zeggen de Buma-inkomsten van Frans Pollux die reizen de hemel in. We gaan langzaam maar zeker, ik ken het echt niet meer langer rekken, we gaan langzaam maar zeker naar de nummer 1. Weer hij je. Op nummer 4, Bjorn en Mieke. Met Duizend Sterren. Hij op nummer 4. Lex Uiting met Noord Suje. Hij op nummer 3. Rowan Hezen met De Piel in Brand. En we rijden op nummer 2, Neet Oetlottem met Halt mich is vast. En dan gaan we nu proberen te schakelen naar Fabienne van der Homberg, die ergens stuit, ik weet niet hoe, met een award in de hein. Skieke, hoe zie je hem aan het uitreiken?
2: Vandaag is een bijzondere dag, want we gaan de winnaar van de Limburgse 100 bekendmaken. De vreugde misschien af, is het immers anders dan de afgelopen jaren? Ja. Dat is niet. Want het is voor de derde keer op rij Lex Uiting met Chantal Jansen. Ja.

0: Nou, wat een toeval.
1: Kies.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Ja?
1: Dirk,
0: ik heb je bekend voor. Geniet van het Live Award Limburgse 100 2026.
2: Voor het derde jaar op rij dit te winnen is echt geweldig. Dat had ik echt niet durven hopen.
0: Dat voelt superleuk, omdat het een publieksprijs is. Hè, dat de mensen, dich, toes, dat die gestumpt hebben.
2: Het hoestevent waren natuurlijk in de Ziggo Dome met Lex en ook met Frans.
0: Maar toen kwam ik bij RTL in gesprek met Chantal. En toen zei het van, ja, ik wil misschien nog wel een keer wat zingen. Maar dan moet echt het liedje helemaal geweldig. Toen dacht ik, oh, maar dan moet ik hem dit toch eens gewoon gaan steuren. En de stoute schoen aan trekken. En het woel.
2: Ik vind het ook echt een eer dat Lex me destijds gevroeg had. Het is een prachtig liedje.
0: Je bent met een nieuw liedje bezig. En dat kump geloof ik al sneller dan we allemaal denken in de lente. Kun je het dansen?
1: Een beetje.
2: Wat mij betreft, een liedje wat ook op eind had mogen stonden, is Houd me eens vast van Frans. En dat vind ik ook zo'n mooi nummer.
0: Volgend jaar mag wat mij betreft Ton Engels op nummer 1 komen. Eindelijk lente. Koning Winter betaalt zijn schulden truc met rente. Als ze dat kunnen bedenken,
1: ja, wat een goede tekst.
0: Dan moet deze volgend jaar op panningen.
2: Echt heel erg tof dat iedereen weer op ons gestumpt werd. Dank je wel daarvoor. En heel veel leefs.
3: De huurders in ieder geval Chantal Jansen platkallen. Superleuk. En Lex Uiting platkallen. Maar ja, dat duidt niet anders toch?
4: Limburgse 100. 100. Want. Zie hebben.
3: Ook in 2026 de hoogste positie behoort in de Limburgse 100 met het prachtige nummer het les te lezen. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel zo dat die mensen een heerlijk grote achterban hebben. Maar die achterban moet ook maar gewoon stemmen op dat liedje. En we hebben het gecheckt. Het zijn echt niet alleen maar randstedelingen die gestemd hebben op het prachtige les te lezen van Lex en Chantal. Nou, wie kennen we dit beter afsluiten dan in ieder geval om dat nummer nog eens een keer te draaien? Gang met genieten, want ik ga me hier even lekker achterover zitten en kijken of er nog een stuk Riese Vlaai is van de nummer 1 uit de Limburgse 100 op eind blijven staan. Het laatste liedje, Lex Uiting en Chantal Jansen.

0: Lex Uiting en Chantal Jansen op 1 in de Limburgse 100. Dankjewel voor het loesteren. Dankjewel Ruud. Dankjewel Sjoerd. Dankjewel Ralf. Dankjewel Loesteria voor het samenstellen van deze prachtige lease. We spreken ons volgend jaar vast en zeker weer ergens aan de radio. Fijne hemelvaartsdag verder. Hoi!
1: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
9: Europakinderhulp.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Hey, Remol!
15: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Pinkster Weekend. 23 mei, Rock on Top met The Wolf. 24 mei, Pop on Top met Ro en Heze. Tickets op popontop.nl.
19: Kom naar Budgetplant, de grootste keuze in tuin- en kamerplanten en buitenpotterie van Nederland. Topkwaliteit voor scherpe prijzen. Budgetplant XL, 15.000 vierkante meter bomen, palmen, olijven en solitaire uit heel Europa. En eigen kwekerij. Budgetplant, elke dag open. Budgetplant.nl.
7: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
18: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
11: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Vrijdag 11 september. Give it up. Put your hands in the air. And make some noise for Raccoon.
10: De Doolhof in Tegelen. De deuren zijn open om 7 uur.
4: Feel their magic and be there.
10: Get your tickets at dedoolhof.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit, en het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan: in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
20: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
21: Oh. Auw.
20: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
22: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
23: Zorgeloze weg op? Het begint bij Wieler. Want of je nu een nieuwe auto zoekt of vakkundig onderhoud, bij Wieler is alles in vertrouwde handen. En met 6 topmerken en 7 vestigingen in Limburg is Wieler altijd dichtbij. Wieler maakt mobiliteit makkelijk.
24: Metro is ook specialist in duurzame LED-verlichting, minder energiekosten en een langere levensduur. Metro, laat zien wie u bent. Kijk ook op metro.nl.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
2: Keetje Mans, Tanja Ritterbeks, Aline Thomassen. Drie figuratieve kunstenaars. Rauw, kleurrijk, herkenbaar. Bitches Brew, nu te zien in Bonnefante Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
3: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
4: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
3: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
5: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
6: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
7: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Pluim Interieurs in Meijl geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Pluim in Meijl.
6: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
9: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna Membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
5: Kozijnen. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Bezoek de kunstexpositie De Poorten van Rijmerstok op Pinkstermaandag. Mede mogelijk gemaakt door Camping Oosterbos, vergaderlocatie De Smokkelaar en Roestvogelproducties.
7: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Bokkenrijders. De spektakelmusical over opstand en gerechtigheid. Met Suzanne Zegers, Milan van Waardenburg en Buddy Vedder. In juni te zien in Maastricht. Boek nu via bokkenrijders.nl.
10: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
11: Saai, hè? Wachten op een pakketje. Kom lekker shoppen op Retail Park Roermond. Geniet van de leukste winkels en lekker eten bij Retail Park Roermond.
10: Zendjin. Zendjin. World Class Radios.
12: Bezoek de Pinkster Rommelmarkt in Maasdijk van 23 tot 25 mei. Een leuke rommel- en antiekmarkt met veel standhouders. Kijk op visitmaasdijk.be.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: Een kwaliteitsvloer voor elk budget. Die vind je bij Bloemenparket in Kerkrade.
15: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
18: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
17: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
19: In wonen.
17: Maastricht.
20: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
21: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
20: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
21: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
22: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.

0: Nationaal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een paar voor jou, een paar voor je kids of gewoon twee paar voor jezelf. Wat je ook kiest, bij Deurlinger krijg je op elk tweede paar schoenen nu 50% korting. Kom langs in onze winkels of shop online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Welke schoenen passen bij jou? Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
7: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
9: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
10: Renate Kok met het NOS-journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
11: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
10: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
11: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
10: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer, en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen, en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Malucelli probeert er toch van staan, en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
2: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
1: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
3: We hebben gewonnen!
4: Het beste moment vandaan.
5: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken wel over de streep.
3: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
1: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Hoels B-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
1: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer: brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren.